0: Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd.

0: echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Cleopatra's favorite cat. Got his hands on Caesar's spats. The heat was on as you could see. So he phoned up to Mark Anthony. Said my girlfriend's cat is smart.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media.

0: Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen, daar is ook lichte regen mogelijk.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

vinken trek. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw.

0: van de weg.
1: Dit is het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Het stikstofbeleid voor de Veluwe leidt tot nieuwe spanningen tussen de provincie Gelderland en het kabinet. Beide overheden presenteerden afgelopen week afzonderlijke plannen, maar over de uitvoering daarvan bestaat nog geen overeenstemming. De provincie wil vasthouden aan het eigen eerder uitgewerkte plan voor onder meer de Veluwe en andere Gelderse natuurgebieden. Het Rijk stelt daartegenover dat landelijke maatregelen onverkort moeten gelden, waaronder generieke normen voor de landbouw en aanvullende stikstofreductie in en rond kwetsbare natuurgebieden. Als beide partijen geen overeenstemming bereiken, dreigt het provinciale plan van tafel te gaan en verschuift de uitvoering volledig naar het Rijk. Eigenaren van gemeentelijke monumenten in Ermelo kunnen vanaf woensdag 8 juli opnieuw subsidie aanvragen voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. De gemeente heeft hiervoor opnieuw budget beschikbaar gesteld nadat een aantal eerdere ingediende aanvragen is afgewezen. Omdat het beschikbare budget beperkt is, behandelt de gemeente de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, wordt de regeling direct gesloten. De gemeente adviseert monumenteigenaren om de benodigde documenten vooraf gereed te maken. Als het budget volledig is benut, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf 1 januari volgend jaar worden ingediend. En tot slot, in Ermelo is dinsdag een meisje op de fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het incident vond plaats op een rotonde aan de Putterweg. Het slachtoffer kreeg ter plaatse medische hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval liep de personenauto schade op aan de voorbumper. De fietser is vermoedelijk over het hoofd gezien door de automobilist. De politie heeft de zaken in de onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.

0: Een hele goede morgen, welkom op deze doorzet donderdag. Want na een half jaar aan lichamelijke ongemakken, ernstige toestanden, bla bla bla bla bla, is het me vandaag gelukt om weer op de fiets deze kant op te komen. Ja, dat was echt niet meer mogelijk. Lopen was al een ding, maar het is gelukt. Doorzet donderdag, ik ben weer op de fiets.
1: Hey, wat is wakker? Hey, sta

Dus dat is meteen het thema doorzet donderdag. Dus zet maar door alle verzoekjes die je wil horen en alles wat je kwijt wil aan mededelingen, opmerkingen enzovoort. Allemaal doorzetten, doorzetten, doorzetten. Dan komt het vanzelf hier binnen. En dat doorzetten kan via de WhatsApp, via de mail, door te bellen en door langs te komen. Jawel.

En onderweg met mijn fiets even een gesprek gehad. Die zei ook al, ben je zo lang geweest, joh? En ben jij wel wie je bent? Want ik heb het idee dat er minder gewicht op het zadeltje rust. Nou, daar had hij helemaal gelijk in, hoor. Maar de spinnenweb, ik zeg, nou, jij had jezelf ook wel wat beter kunnen onderhouden, hoor. Nou, dan hebben we vandaag weer een gezamenlijke dag en dan zit je vol spinnenweb. Jongen, jongen, jongen.

Drie keer snoezen betekent... Tijd voor de ochtendgymnastiek. Nou.

Ja, en dat jaar, ik weet niet meer welk jaar het was, moesten alle winnaars in alle landen van Idols of ja, The Voice. Ik weet ook niet meer welke show het was. Het nummer She's So High uitbrengen. In Noorwegen was dat Kurt Nielsen en dit was in Amerika Tal Bachman met She's So High. Ja, en dat hebben we dan nu gehoord. En dat nummer hebben we van meerdere artiesten gehoord. Ja, dat was toen met Lisa. Toen moesten alle winnaars wereldwijd Halleluja uitbrengen. En dan zie je maar weer. Er is er natuurlijk maar eentje die er beter van geworden is. En dat is Leonard Cohen. En in het geval van She's So High, de schrijver daarvan. Dus doorgestoken kaart allemaal. Maar joh, kan schelen. Die gasten zijn allemaal beroemd geworden. We gaan naar het... file nieuws. Nee, het weerbericht. Jongen, file nieuws is nog niet sowieso slecht gesteld met files. Er moet bij wel wat aan gedaan worden, want je hebt helemaal geen files meer, joh. Bewolkt een periode met regen. Later vanmiddag vanuit het noordwesten brede opklaringen en zonnig. Het wordt 24 graden. Het is nog een beetje, ja. Zeg maar, als je het zou hebben over bewolkt. En... dan iets meer dan bewolkt en iets minder dan zonnig. Ze staan weer dus ergens zo daartussenin. Tenminste, dat is mijn beleving hier dan. En vanuit het noorden vanmiddag dus opklaringen. De wind is rustig. Ik had weinig wind onderweg. Noordwestmatig tot vrij krachtig. Oh, 3 tot 5 boven. Nou, niks van gemerkt in ieder geval. Dan de komende 5 dagen. Morgen 22 graden, 's nachts 12. Zaterdag 24, 's nachts 12. Zondag 22 naar 16, maandag 22 nachts 15 en dinsdag 21 nachts 15. Dat zijn de temperaturen. Dan gaan we naar de neerslag. De kans op neerslag in procenten. Vrijdag 0, zaterdag 0, zondag 15, maandag 25, dinsdag 35. En ik zag net dus dat er vandaag om 12 uur regen wordt verwacht. Ja hoor, de eerste dag dat ik dit jaar op de fiets ben en dat weer kan... is om 12 uur regen. Nou ja, goed, ik kan mij het schelen. Goed, dat dus. Heb ik dan alles gezegd? De zon al gaat. Procenten zon. Vrijdag 65. Zaterdag 65. Zondag 50. En maandag 45. Dinsdag 45. Ja, dan heb ik het allemaal wel gehad, hè. Ja. Dan gaan we naar de verzoekjes, want ook dat loopt alweer storm. En dat betekent dat we eerst even... Erik Ras heeft, zoals elke morgen, voor zijn hele team, voor iedereen een persoonlijk plaatje aangevraagd. En ik heb zo'n vermoeden, Erik. Het valt mij op dat je collega's wel heel veel dezelfde smaak als jij hebben. Dus het zou ook maar zo kunnen zijn dat hij het op zijn eigen konto duwt. Maar wat kan mij het schelen? Ik bedoel, als het maar gezellig is. Hij zegt, Forget wil ik graag de Mavericks met... Dance the night away. Nou, vooruit dan maar weer. Normaal vraagt hij het voor zichzelf uit, maar nu dus voor Gert.

0: Zo, en dat was op verzoek van Erik Ras voor Gert. En ja, Gert die zong al een paar keer mee en gaf daar ook meteen een waardeoordeel aan. We hebben het kunnen horen.
1: Werelds!
0: Werelds vond hij het. En dan laat hij Erik laat ook nog even een videootje zien. Oh, daar word ik nog flink gedanst op de steiger. Zo, dat gaat even flink tekeer daar. Nou, mooi. En dan heeft Gert op zijn beurt weer een verzoekje aangevraagd. Voor alle medewerkers van de Kolk. Voor alle medewerkers van de Kolk. Hier komt-ie van Gert.

En ze gaan nog even door. You Make Me Feel voor alle medewerkers van... wat was het nou? Jonker, volgens mij. Even kijken. Waar is Gert gebleven? Voor alle Van de Kolk. Oh, sorry. Ik kom nog bij Jonker. Nou ja. Voor alle medewerkers van Van de Kolk was dit aangevraagd door Gert van het klusteam van Erik Ras. Goed. Dan zijn we gebeden verhoord, want er zijn weer files. Mooi. Op de A28 tussen... Strand Nulde en Leuzen staat 14 kilometer zelfs. Och, als je erbij wil zijn, snel als een speer er naartoe. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Utrecht volgt Hilversum. Maar je kan ook heerlijk in de file gaan staan als je daar zin in hebt. Hè. Lekker relaxen. En dan is er op de A... Nou, net was er nog een file op de A1 en nu is die er al niet meer. Jongen. Nou, ik ga dan even de boel verversen dan. Nee hoor, hij is weg. Er stond er een tussen Kootwijk en Hoevelaken, stond 4 kilometer. Maar nou ja, dan niet. Dan gaan we meteen maar even verder met de verzoekjes. Deze is van, moet ik even kijken van wie die nou weer was. Dan moet ik even weer in Erik Ras een lijstje kijken. Voor Gijs is dit Hare Krishna. Nou Gijs, op de knieën. Heb je nou ook zo'n roze-oranje gewaad aan? En zo'n tamarijn in je handen. De kop, kaal geschoren en dan over de steiger heen. Misschien heeft Erik Raad ook nog wel een foto van.

Die mandala's bij die Krishna-beweging is dat heel normaal om dingen te blijven herhalen en herhalen, doordat je in een roes terechtkomt en dat het dan de werkelijkheid gaat worden. En dit gaat dan ook nog 21 minuten zo door, maar daar heb ik geen tijd voor, want ik krijg een droge mond van. En daarom wil Victor graag het volgende nummer.

Zo, dat was hem één kopje koffie van VOF de Kunst. En dan zijn we alweer aan het laatste verzoekje toe. Want het uur is ook alweer zo goed als voorbij. En ja, eens even kijken. Ja, we gaan even de mogelijkheden om te reageren noemen. Wil je een bijdrage leveren aan dit programma? Dat kan door te WhatsAppen. Dat is het meest gebruikt en het snelst. WhatsApp meest gebruikt en snelst 06-83-09-83-09. Ja. Wil je bellen, dan niet het WhatsApp-nummer gebruiken, maar dan 0341-360-148. 0341-360-148. En houd er rekening mee dat je in de uitzending komt. 0341-360-148. Je mag ook mailen naar studio@velofm.nl. studio@velofm.nl. En je kan langskomen aan de Brinkstraat 91 te Putten. De koffie staat klaar. Cappuccino, warme chocomel, stromend water ook langs de muur. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Van alles en nog wat. Dus Brinkstraat 91 te Putten. Dan gaan we naar het laatste verzoekje alweer. Van dit uur in ieder geval. En dat is voor de Erik zelf en natuurlijk voor de kartrekker Erik Kras.

0: Op verzoek van Erik was dat Wind en Zeilen van Splitsing. En dat betekent dat we toe zijn alweer aan het nieuws van 8 uur. En daar gaan we nu een paar seconden op wachten.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
3: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
6: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
3: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 richting Utrecht is bij Leusden een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug in het tweede uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze 2 juli 2026. Ja, volgens de berekeningen op Wikipedia is vandaag precies halverwege het jaar. Dus vandaag hakken we het jaar doormidden en dan gaan we zeg maar de tweede helft van het jaar in. Nou, dan weten we dat ook, hebben we dat ook weer geregeld. En dan heb ik nog een verzoekje klaarstaan. En dat is aangevraagd door Gert en dan speciaal voor Victor. En ik weet niet of Victor het kan verstaan. Het is Nederlandstalig. Van Rubberen Robbie en het gaat over kroketten. Dus ja, nou ja, we gaan het zien.

Zo, nou, ik hoop dat Victor ervan genoten heeft van het niet-Spaanse gebeuren. En ja, inmiddels gaan wij om 7:15 kijken naar de headlines uit Nederland. Door de NOS verzameld en ondertussen een beetje even een stukje jazzy muziek.

Tammy Cochran met I Believe. En daarmee gaan we eens even kijken naar de headlines. En ondertussen zet ik ook weer even wat plaatjes klaar. Joh, ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig. Moet ik eigenlijk niet doen, want ik ben geen vrouw. Hè? Dus, maar het gaat nog goed. Nog. Dat moet ik er even bij vertellen. Nog. Eens even kijken. De headlines van de NOS even verversen. Nou, daar gaat hij dan. Ik noem de headlines met bijbehorende paginanummer. En als je het hele bericht wil horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, dan gaat hij. Doden bij brand in Duits ziekenhuis, 125. Nieuwe nachtelijke aanval op Kiev, 129. Veel meisjes uitgebuit over de grens, 110. Kabinet wil stikstofplan zo houden, 109. Natuurbranden in Zuid-Frankrijk, 128. Verenigde Staten gaan door op WK, 813. Tielemans redt België tegen Senegal, 812. Dodental Venezuela verder opgelopen, 127. En 21,5 jaar cel voor femicide in Reuver, 108. Nou, we beginnen altijd met 104, omdat daar een abonnement op zit. En voor de rest laat ik het afhangen van wat jullie zouden willen horen.

Ja, een vrolijk deuntje. La, la, la, la, la, la, la. Ook textueel van hoog niveau. En we gaan naar het eerste nieuwsbericht van de headlines van de NOS. Pagina 104, waar een abonnement op zit. De vermiste schaatser zit in het buitenland. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij verblijft in het buitenland, dat heeft de schaatsbond bekendgemaakt namens zijn familie en de politie. Roes verdween zaterdag en later werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij luchthaven Schiphol. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij een vlucht naar het buitenland heeft genomen. Gelukkig heeft hij een teken van leven gegeven, maar we blijven met veel vragen achter. Laat zijn familie via de GANSB weten in een verklaring. Ook bedankt de familie iedereen die na de verdwijning steun heeft betuigd. Ja, en er wordt natuurlijk niet uitgelegd waarom dat hij dat gedaan heeft. Hij zal elke dag bezoek het allemaal even uit, jongens. Ik ga er even van tussen. En ik heb geen behoefte nodig, of geen behoefte dat mensen mij in de gaten houden of wat dan ook. Ja, je weet het nooit natuurlijk, maar het zal ergens goed voor zijn geweest.

So, dat was hem, Tyron Wells. Tyron Wells, dan moet ik het eindelijk uitspreken. Nou ja, dan doen we dat toch. Het zal mij verder niet uitmaken hoe het als een beetje mijn naam heeft. Hè. Goed, eens even kijken. Dan gaan wij naar de headlines. Want er zijn een aantal headlines worden gevraagd.

Of ik die even voor wilde lezen. Bijvoorbeeld, kabinet wil stikstofplan zo houden. Het kabinet voelde weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu al aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen in debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen. Die onder meer inhouden dat landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Rechtsoppositiepartijen willen dat de plannen worden veranderd om de gevolgen voor boerenbedrijven te verzachten. Van Essen denkt dat het onmogelijk is om dan de noodzakelijke stikstofdoelen te halen. Bovendien trekt Pro steun aan het plan in als het wordt afgezwakt. Met Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen, in de Eerste Kamer nog niet. Dus hebben ze ja in 20 weer verloren. Ja, het is gewoon niet zo'n heel verstandige keus geweest, dat minderheidskabinet. Maar goed, we wachten het maar gewoon netjes af. Ja.

Taylor Swift in de wereld wordt wakker met The Faith of Ophelia. Nou, dat hebben we tot ons genomen, dat lot. Of het vertrouwen, het is maar net welk feit je precies bedoelt. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze slachtoffers. Het gaat vaak om meisjes of vrouwen die nog thuis of in een instelling wonen. Het is de eerste keer dat er een onderzoek naar is gedaan. Het centrum schat dat er in 2 jaar tijd zo'n 125 slachtoffers zijn geweest. De onderzoekers roepen politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. Mooi dat ze alle onevenheden zeg maar boven tafel halen, maar ik vraag me wel af, moeten wij nu ook al in Duitsland en België alles gaan onderzoeken? Moeten wij overal weer het beste jongetje van de klas zijn, wij Nederlanders? Jonge. Waarom hebben ze in België of Duitsland zelf niet zo'n onderzoek dan? Maar goed, ik zal er wel niks meer van snappen van de hele wereld. Goodbye.

Zo, goodbye love, doei. Ja. Hoe heet het ook alweer? Ja. Zangeres. Ligt op een puntje van mijn tong. Gerti Kaspers. Nou weet ik het weer, Gerti Kaspers. Goed, we gaan weer verder met de headlines. Zoals dat door jullie aangevraagd is. Bij een brand in een ziekenhuis in Ludwigslust in Noord-Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen. Zeker 34 anderen raakten gewond. Meldt persbureau DPA. Het gebouw is volledig ontruimd. Volgens de regionale omroep NDR begon de brand vanochtend door nog onbekende oorzaak op de kamer van een patiënt. Daarna sloeg het vuur over naar andere delen van het ziekenhuis. Inmiddels is de brand grotendeels onder controle. De geëvacueerde patiënten worden opgevangen op een veilige locatie op het terrein van het ziekenhuis. En voor het ziekenhuis staan veel familieleden te wachten op informatie, aldus de NDR. Is ook waar, dan lig je in een ziekenhuis en dan moet de boel ontruimd worden omdat de boel in de hand staat. En dan begint op een kamer van, wat kan daar dan gebeurd zijn, hè? Ja, dat is weer speculeren. Ik zie weer van allerlei dingen gebeuren en zo, maar laat ik daar maar niet hard op zeggen. We horen wel hoe het verder afloopt.

het origineel Mad World van Tears for Fears. En dan gaan wij naar het volgende bericht, of ik dat even wilde voorlezen. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden in de departementen Gironde en Aude. Is al zeker 800 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. Honderden brandweermensen zijn ingezet op blushelikopters zijn nodig vanwege het heuvelachtige terrein. Het vuur kan zich snel verspreiden door de droogte en de harde wind. Zo'n 200 mensen uit twee dorpen zijn geëvacueerd. Ook ten noorden van Marseille is brand uitgebroken, net als bij de badplaats Fréjus tussen Cannes en Saint-Tropez. Daar moesten gisteren honderden mensen tijdelijk de camping verlaten uit voorzorg. Vorig jaar waren in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. Ja, dat was vooral bij Bordeaux in de buurt. Het ging je daar flink aan de tekeer. En nu dus ook weer. Ja, het worden normale dingen. Dat gaan we elk jaar terugzien. Dus ja, we lang en breed over hebben. Maar het is niet anders, hè.

Zo, dat was hem. Ja, nee, dat gaat niet gebeuren, Teddy. Want Teddy wilde nog even nog een tweede nummer doen. Dat gaan we niet doen. Dan het laatste bericht, of ik dat nog even wilde voorlezen van de headlines van de NOS. De Verenigde Staten hebben de achtste finales bereikt op het WK. Gastland stond tegen Bosnië en Herzegovina een half uur met een man minder, maar dat deerde de ploeg niet. Het werd 2-0 dus. Nou, dat zijn de standen en zaken van het WK. Heel langzaam maar zeker de achtste finales worden gevormd. Er komen er ook nog twee of drie bij en dan is dat ook allemaal weer geregeld. En dan zien we het wel. Ja, het is voor ons wat minder interessant nu geworden. Hè? Ik bedoel, zo simpel is het ook weer. Wij gaan eens even kijken een volgend plaatje draaien. En dan langzaam naar het nieuws van 9 uur alweer. Dus...

het volgende uur hebben we een gast, maar nu nog even is er nog ruimte voor één nummer. En dat komt mooi uit, want we hebben nog een verzoekje liggen van Elisabeth uit Ermelo. En die wilde graag Django Wagner, dat ene moment. En ik denk dan meteen aan Wagner pizza's en aan die eerste hap die je neemt van een pizza. Och, dat zijn ook van die fijne momenten. Maar Django Wagner bedoelt dat in ieder geval niet.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Muiden gebeurde bij Almere Oostvaarders een ongeluk. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken ging het ook mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten op onthoud. Dan de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort een kwartier op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
10: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en met de tweede keer Taylor Swift vanmorgen. Ja, in 3 uur tijd. Voor de tweede keer voorbij. Dubbel plaatje dus voor degene die meeschrijven. Openen we het 3e uur alweer. En zoals ik het vorige uur al zei, we hebben een gast. En wie hebben we aan tafel zitten?
1: Egbert Jan van Hasselt.
0: Egbert Jan van Hasselt. Nog familie van de techno... Tech of elektrobedrijf hier in...
1: Nee, ik kom zelf niet uit Putten.
0: Niet? Waar komt Egbert Jan vandaan?
1: Nou, ooit geboren in Brabant.
0: Ja. Yeah.
1: Ook in Twente terechtgekomen, zelfs in Zeeland. Maar uiteindelijk mijn schooltijd in Barendrecht van Rotterdam doorgevoerd. Maar sinds 30 jaar woon ik nu in Putten.
0: Maar van waar dat reislustige?
1: Ja, mijn vader zat in de zoutindustrie. En is toen vanuit... Bergen op Zoom, waar een klein zoutfabriekje was, gegaan naar Boekelo. Hè? Dat was zeg maar
0: ja,
1: het centrum.
0: Boekelo, ja.
1: Ja. Dus toen zijn wij in Hengelo en Enschede terecht gekomen.
0: Ja.
1: En later is hij het bankwezen ingegaan. En toen kwamen we uiteindelijk terecht in... hij werkte in Rotterdam, woonde we in Barendrecht.
0: Ja. En nu 30 jaar in Putten alweer.
1: 30 jaar in Putten,
0: en ja. Al die plaatsen op een rijtje gezet, welke plaatsen beviel het meest?
1: Nou ja, goed, elke plek heeft natuurlijk een bepaalde herinnering...
0: Ja.
1: Als klein kind weet je natuurlijk niet zoveel meer van die eerste plekjes. Maar de meeste tijd van mijn jeugd heb ik doorgebracht in Barendrecht, vlakbij Rotterdam. Middelbare school en het begin van mijn studietijd. Dus dat was wel een hele belangrijke periode in mijn leven.
0: Ja, die maken ook meer indruk die tijd.
1: Ja,
0: gezin, familie?
1: Ik woon samen bij mijn lieve vrouw Christel in Putten. We hebben geen kinderen. Ik ben inmiddels gepensioneerd en genieten van het... heerlijke natuurleven. We wonen een beetje aan de rand van Putten. Dus het is aan de rand van de Veluwe.
0: Ja.
1: Wat weer nog meer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, eens even kijken. Dan weten we in ieder geval wie we aan tafel hebben zitten. Echt met Jan van Hasselt. En 30 jaar al wonend in Putten. En we gaan er zo meteen even over hebben. Wat Egbert eigenlijk komt doen. Het volgende plaatje is een hint.

0: Zo, dat was hem. Baby, you can drive my car. Nou is dat niet helemaal waar natuurlijk, you can drive my car. Want, vertel maar even dan, namens wat of wie kom jij hier?
1: Ja, ik kom namens de organisatie van de Good Old Timers Rit. Dat is een heel leuk evenement, dat doen we al voor de 7e keer dit jaar. Dan gaan we 's ochtends aanstaande zaterdag bij 4 zorginstellingen staan met prachtige oldtimers van alle soorten maten. En dan kunnen de mensen die daar wonen even kijken naar die prachtige voertuigen. Ze kunnen vragen stellen over wat het ook weer was. Vaak herkennen die mensen ook wel die auto's uit hun jeugd.
0: Ja.
1: Want dat was natuurlijk voor hun toen een moderne auto. En ja, ook soms kunnen ze dan zelfs een klein rondje meemaken.
0: Ja.
1: En daarna gaan dan zeg maar de mensen, de eigenaren van de oldtimers, een puzzelrit maken.
0: Maar dan gaan de mensen, bewoners, die gaan niet mee.
1: Nee,
0: dan.
1: Sommige rijders doen dat. Die hebben bijvoorbeeld een familie die in een zorginstelling is. Die nemen dan vader of moeder mee. Maar het zijn eigenlijk twee gescheiden dingen. Het is een prachtige parade van prachtige oldtimers voor mensen weer good old times ophalen.
0: Ja.
1: En daarna een leuke puzzelrit voor de deelnemers.
0: Ja, oké. Dus Baby, You Can Drive My Car is hooguit een wens. Maar het zal niet in de werkelijkheid niet gebeuren. Dat iemand zegt, hier heb je sleutels, maak maar een rondje.
1: Nee, zo hoger zitten ze ernaast.
0: Nee, want dat zal de verzekering hoeven niet accepteren. Want dat zijn natuurlijk dure karren, hè?
1: Verschilt. Hè? Je hebt natuurlijk, ik heb zelf bijvoorbeeld een lelijke eend, een De Chivo 6. Nou, een pareltje voor mij. Maar er zitten ook prachtige Jaguars tussen.
0: Ja.
1: Of Rovers, maar ook oude Volkswagens, oude Kevers. Dus het is een allegaatje van mooie auto's, maar ook verschillende prijsklasses.
0: Maar als je dan zoiets organiseert, hè, moet je dan ook een verzekering afsluiten of is het wel meedoen voor eigen risico?
1: Ja, gewoon iedereen doet mee voor eigen risico. Het is ook geen race of wat dan ook. Het is gewoon een leuke puzzelrit. Mensen gaan eerst van 10:30 tot 11:30 staan ze bij die zorginstellingen. Er zijn grote parkeerplaats, niks aan de hand. En mensen kijken rond. En daarna doe je een puzzelrit en hou je gewoon de verkeersregels.
0: Oké, dus we hebben het over twee dingen. Zeg maar de demonstratie van de auto's en dan de gezellige puzzelrit. Maar dat is dus met de eigenaars van de auto.
1: Ja.
0: Goed, we gaan dadelijk even dieper in op het specifieke gebeuren dan. Van wat, bij welke instellingen wordt er gestaan en enzovoort. En waar wordt er gestaan, al die dingen. Maar dat doen we dadelijk na het volgende muziekje. En vroeger werd mooie auto's werd altijd in verband gebracht met meisjes.

0: Nou, laten we even beginnen bij het eerste onderdeel, Egbert-Jan, als je het goed vindt. Dat is de parade, zeg maar, voor de instellingen. Hoe laat begint dat en bij welke instelling begint dat?
1: Het begint om 10:30 en het is bij 4 instellingen.
0: Ja.
1: Dat is Groot Spriel, dat is Elim, dat is Norschoten en het Zorgerf Buitenland. Daar staan prachtige oldtimers opgesteld. Die komen ongeveer 9:45 aan, gaan ze mooi neerzetten. En dan zorgen de instellingen ook dat hun bewoners daar in de buurt kunnen zijn voor een kopje koffie. Vaak hebben ze dan beneden wel zo'n gemeenschappelijke zaal. En dan kunnen ze dat mooi gaan bekijken.
0: Ja, maar dan denk ik, hè, van stel ik woon bij de ene instelling en de Mercedes die ik graag wil zien staat bij de andere instelling. Of heb je van elke auto meerdere exemplaren?
1: Nou, die zijn er wel. Er zijn wel meerdere kevers. Er zijn ook meerdere. Er zijn toevallig 2 tractions Avant, oude Citroëns.
0: Ja.
1: Maar nee, we hebben niet van elk voertuig 5 exemplaren. Dat zou helemaal te gek zijn.
0: Nee, maar ik zou me dus kunnen voorstellen dat zo'n hele stoet eerst een kwartier of een half uur bij de ene instelling staat en dan naar de volgende gaat. Maar je staat dus op meerdere plekken tegelijk.
1: Ja, precies.
0: En dat betekent dus een keuze maken.
1: Ja, en dat hangt een beetje ook af van de oldtimer zitter zelf, hè, waar ze willen staan.
0: Okay.
1: Soms hebben ze daar ook familie wonen. Dus dan komen ze met een oldtimer daar te staan waar familie zit.
0: Ja, en dat vind ik dan raar, want als ze bij de familie op visite gaan, dan kunnen ze het hele jaar zien.
1: Ja,
0: maar ze zouden ze juist op zondag ergens anders moeten gaan staan.
1: Ja, nee, maar goed, we vragen aan mensen de voorkeur waar ze graag staan. En kijk, we hebben het een keer gedaan hoor, met zo'n rondje.
0: Ja.
1: Maar dat was toch wel een hele organisatie. En dan ben je relatief kort op de locatie.
0: Ja,
1: en nu,
0: ja,
1: staan we er, nu staan we er leuk een uur. Kunnen mensen ook vragen stellen. Ja. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dan wilden mensen even in die eend zitten.
0: Ja.
1: Want die kennen ze nog van vroeger. En dan willen ze even die geur oppakken. En dat kleine dashboardje zien. Soms maken we zelfs een klein rondje met die mensen. Rond het lokale rotonde nog even.
0: Ja.
1: Dus het is dan veel indringender en persoonlijker.
0: Ja.
1: Door daar even een uurtje aan te besteden.
0: Ja. Oké, dus nog even herhalen. Welke instellingen was het en hoe laat?
1: Ja, we staan er vanaf 10:30 tot 11:30 bij de zorginstellingen Groot Spriel, Elim, Norschoten en het Zorgerf Buitenland.
0: En het Zorgerf Buitenland, dat zijn er 4. Ja. Dus voor de mensen die er naartoe willen, maak je keuze. En, of ga met de fiets. Na 15:30 even, want ze staan overal een uur, hè? Dus
1: Je zou hier in Putten zou je ze aardig kunnen, hè?
0: Ja, precies.
1: Kunnen volgen.

0: Zo, nou dat was hem even, Drive Cars. En dan gaan we naar het tweede deel van de organisatie. Aanstaande zaterdag hebben we het over. Dat is de puzzelrit. Hoe werkt dat?
1: Ja, de deelnemers van de parade gaan na afloop van de parade, die is ongeveer om 11:30 afgelopen, vertrekken zij allemaal individueel voor een puzzeltocht. We hebben een hele mooie route gemaakt over de Veluwe. En een hele duidelijke routebeschrijving, maar wel met allemaal leuke vragen onderweg. Dus die mogen ze dan beantwoorden. Genieten van de natuur, want we hebben echt een binnenweggetje genomen. Ja. Waar je rustig kan rijden. Hè, dus het gaat ook om een beetje te genieten van de leuke weggetjes. En dan worden ze uitgedaagd om bepaalde vragen te beantwoorden. En we hebben ook heel leuk foto's gemaakt van onderweg. Dus je moet goed opletten. Of te kijken of je dat plekje herkent.
0: Ja.
1: Dus, en dat is dan heel gezellig. Dus dan kunnen ze met de passagiers samen de vragen oplossen en de foto's opzoeken.
0: Ja.
1: En uiteindelijk komen we dan weer op één plek samen. Landen we na afloop. En dan wordt er ook even gekeken wie heeft de meeste vragen goed beantwoord. En de foto's op de goede volgorde gezet. En dan is er een leuk, met een hapje en een drankje, nog een leuk prijsje.
0: Een leuk prijsje, ja. Want wat is het doel precies? Iedereen met een oldtimer kan zeggen, joh, ik kan elk weekend zo'n rit gaan maken.
1: Ja.
0: Dus wat is dan precies?
1: Kijk, deze rit wordt georganiseerd door de Stichting Gelukkig Ouder Worden uit Putten.
0: Ja.
1: En de opbrengst van deze puzzeltocht, van de deelnemers betalen voor deze deelname, gebruikt die stichting om allerlei leuke activiteiten voor ouderen te organiseren in Putten.
0: Ja.
1: He, dus het is eigenlijk voor een goed doel. Daarom wordt het ook gesponsord door bedrijven, want die vinden dat een mooi initiatief.
0: Ja.
1: Dat doet het ook al voor de zevende keer. Dus de opbrengst van de inschrijfgelden en de sponsorgelden gebruikt die stichting om bijvoorbeeld hier in Strout iets te organiseren voor ouderen. Een mooi concert of een uitje naar ergens een bloemenmarkt en dergelijke door het hele jaar heen.
0: Dus feitelijk de eigenaren van een oldtimer, die stellen de auto beschikbaar, stellen zichzelf beschikbaar en betalen er ook nog voor.
1: Ja, de ochtend, de parade is voor niets. Dat doen we gewoon. Want sommigen doen alleen maar mee in de parade en die hebben dan 's middags iets anders.
0: Ja.
1: En het grootste deel rijdt 's middags ook de puzzeltocht. En daar betalen
0: betaal je voor.
1: Daar betalen ze 30 euro per persoon voor.
0: Ja.
1: En daar krijgen ze voor een hartstikke leuke rit.
0: Ja.
1: Met een mooie puzzel opdracht en een leuke lunch. En de afloop een leuk hapje en een drankje.
0: Ja,
1: als slotakkoord.
0: Okay.
1: Dus ze krijgen er ook
0: wat
1: voor.
0: Te doen.
1: Ja.
0: En het grootste deel komt dus eigenlijk van de sponsoren.
1: Juist.
0: Ja. Nou, dat is weer een duidelijk verhaal. En je hebt zelf een eend. Is die toevallig wit?
1: Hij is toevallig goudkleurig.
0: Goudkleurige
1: maar
0: eend.
1: Dat zie je niet veel. Dat zie je niet veel.
0: Nee, dat heb ik nog nooit gezien.
1: Nee, het is wel een originele Citroën kleur.
0: Ja.
1: Maar niet voor de eend. Maar goed, de vorige eigenaar heeft hem helemaal mooi opgepimpt.
0: Ja.
1: En je ziet hem af en toe in het dorp rijden. Moet je maar opletten.
0: Ja, de gouden eend.
1: De gouden koets noemen wij.
0: Ja, de gouden kippen. Met de gouden eieren misschien ook nog wel. Maar wij gaan

0: maar er ging een gouden eend, een blauwe en een witte, maar jij hebt dan een gouden eend. Die is zaterdag dus te bewonderen, hè?
1: Zeker, ik sta op Noordschoten.
0: Op Noordschoten, oké. Dus als je de gouden eend wil zien, dan mogen mensen ook eieren rapen dan onder die eend?
1: Ze zijn allemaal nog heel.
0: Oh, ja, oké. Goed, dat hebben we dan gezegd. Eens even kijken. Mochten mensen nou denken, ja, dat is allemaal mooi. Ik ben aan het werken, ik krijg wel de helft mee, maar de helft vergeet ik ook weer. Hebben jullie een website waar het een en ander nog bekeken kan worden?
1: Zeker. Als je gaat naar de website www.gelukkigouderworden.nl, dan staat deze activiteit erop vermeld. Het is zelfs zo dat als mensen nog een prachtige oldtimer in de schuur bestaan en denken, joh, zaterdag, het wordt redelijk weer, dag 24 graden, ik doe lekker mee. Kan je nog rustig aanmelden. Er is nog parkeerplaats genoeg.
0: Okay.
1: Met diverse instellingen. Dus we hebben altijd nog ruimte voor mensen die of aan de parade mee willen doen. Of aan beide activiteiten. Dat gaan we dan helemaal leuk regelen. Want dit is echt de moeite waard.
0: Ja. Dus op de website gelukkigouderworden.nl. Daar kan je alles nog eens nalezen. Maar dan kan je ook als je nog niet meedoet. En je hebt wel een oldtimer. En dan hebben we het over automobielen. Hè?
1: Automobielen? Ja. We zeggen ook youngtimers.
0: Youngtimers
1: dus, het gaat natuurlijk een beetje om de gezelligheid ook voor.
0: Ja, maar wat noem jij dan echt een youngtimer?
1: Nou ja, dus een echte oldtimer is 40 jaar en ouder. En een youngtimer is 25 jaar en ouder.
0: Oh, okay.
1: Weet je, dat is, het zijn ook vaak hele mooie auto's die heel leuk voor mensen zijn om te bekijken.
0: Ja.
1: En waar ook vaak de eigenaar heel trots op is, omdat hij zo mooi onderhouden heeft. Dus we zouden zeggen, youngtimers en oldtimers zijn er van harte welkom.
0: Ja, en ik leg de nadruk nog even op automobielen. Niet dat mensen met familieleden op de proppen komen. Van, ik heb hier nou een oldtimer. Die kan wel. En die hoeft niet meer terug, trouwens. Weet je wel dat? Dus goed. En dus, aanstaande zaterdag. Ik ben het alweer kwijt. Van 10:30 tot 11:30?
1: 10:30 tot 11:30 hebben we de parade.
0: Ja.
1: Bij de vier zorginstellingen. Grootspriel, Elim, Noordschoten en het Zorgerf Buitenland.
0: Ja.
1: En vanaf 11:30 daarna gaan de oldtimers en youngtimers op pad voor de puzzelrit. En die komen dan weer uiteindelijk tezamen op het Zorgerf Buitenland voor een hapje en een drankje.
0: Maar daar is verder niemand bij uitgenodigd. Dus, voor de luisteraars is alleen van 11:30 tot 11:30 belangrijk. Ja. Bij Noordschoten, Grootspriel, Zorgerf Buitenland en
1: Elim.
0: Elim, ja, dat was hem. Oké. Okay. Ja. Waarom zit de schouder daar niet bij?
1: Deze keer lukt het niet. Vorig jaar waren ze er wel bij, maar deze keer lukt het hun niet om het te organiseren.
0: Nee. Okay.
1: Kan een keer gebeuren. Ja.
0: Nou, dan gaan we naar het volgende nummer. Ja, dat past er ook wel bij, hè?

0: driver's seat, ja. Ja, helaas zijn die plekken bezet zaterdag. Maar dat mag de pret niet drukken. Goed, dan komt altijd de vraag. Nu je toch hier bent, Egbert-Jan, wat wil je nog kwijt?
1: Nou, misschien toch wel even goed om te vertellen dat die Stichting Gelukkig Ouder Worden probeert eigenlijk geluksmomentjes te maken voor onze ouderen in de gemeente.
0: Ja.
1: Mensen zitten vaak toch wat langer in een zorginstelling, hebben natuurlijk lange dagen en dan is het leuk als een keer iets bijzonders is.
0: Ja.
1: En die parade, die blijkt elke keer weer een enorm succes. Want mensen leven op van die oude voertuigen die ze nog herinneren uit hun jeugd, waarbij ze mooie verhalen hebben. Opa heeft er ook mee gereden, of hun vader heeft er mee gereden, of zij zelf hebben er mee gereden. Dus dat is het ook het leuke. En dat geeft ook heel veel geluksmomentjes bij de eigenaren van die oldtimers. Die zien ook eens hele leuke blikken van die ouderen. Dus het is zowel voor de ouderen als voor de eigenaren een geluksmomentje. En daarom, als je nog een voertuig in de garage hebt staan, kom bij de parade en maak een geluksmomentje voor de ouderen van het Putten.
0: Ja, nou ja, voor alle mensen die zeggen, goh, ik wist helemaal niet dat die club bestond. Gelukkigouderworden.nl, dat is de website. En wie weet kom je daar informatie tegen waarvan je denkt, oh, wist ik niet, maar daar kan ik wel wat mee. En daar kun je eventueel ook opgeven voor zaterdag. Als je een oldtimer hebt, en dat bedoelen we wel een voertuig. Een motor met zes man?
1: Kan ook.
0: Kan ook, hè?
1: Ja hoor, er zijn prachtige motoren. Dus er is ook vandaag aanstaande zaterdag een motor met zes man bij. Een oldtimer.
0: Okay, ja.
1: Dus heb je zoiets in de schuur staan en het is droog en lekker warm. Kom naar ons toe.
0: Ja, nou. Verder dan nog iets. Je hebt nu nog de kans.
1: Nee, ik denk dat het een hele mooie dag wordt.
0: Ja, en we hebben volgens mij alles ook wel gehad. En dan, nou, dan kan ik niet anders dan jullie een hele mooie dag toewensen. En heel veel succes. Ja, de organisatie voor dit jaar is in principe al gedaan, hè?
1: Zeker, we hebben het goed voor elkaar.
0: Hoeveel vrijwilligers werken er aan mee trouwens?
1: Nou, er zijn een man of 15 dat ze...
0: 15?
1: Vijf aan de voorkant organiseren. Okay. Maar op de dag zelf staan op alle locaties natuurlijk mensen te helpen en te verzorgen. Ook alle, zeg maar, medewerkers van de zorginstellingen zijn natuurlijk ook daarmee bezig. Om de mensen een mooi plekje te geven om het te kunnen bekijken.
0: Nou, dan in ieder geval heel veel succes en zo. En ook dat er nog maar vele jaren door mag gaan. En dan zou ik dan zeggen, en anders weer tot volgend jaar. Hè?
1: Ja, zeker. Kom graag.
0: Ja, dan blijven we in de vervoerssector. Er komt een verzoekje. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Is wat anders dan een oldtimer. Maar het is wel vervoer.

hemel en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

getild voor iets wat ik nu allang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt, relativeren en maak dat je het bekijkt.

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevlogen.

Ja, en dit uur zit er ook alweer bijna op. We hebben nog een minuut of vijf, zes te gaan. En eens even kijken, wat kan ik nog doen in dit uurtje? Of in, in die paar minuten? Nou, laat ik eens even kijken of ik nog misschien een persberichtje heb wat erdoor gejast kan worden. En die is er wel hoor. Annemiek van Loon is de nieuwe vierde wethouder in Ermelo, ja. Er zou een vierde wethouder aan zitten te komen. En ChristenUnie in Ermelo en CDA Ermelo dragen Annemiek van Loon als nieuwe kandidaat wethouder voor. Met haar voordracht komt het aantal wethouders op vier. Samen met Erik van der Weijden van CDA, Arp John Tichelaar in Ermelo, Ronald van Veen van de ChristenUnie vormen zij het beoogde college. Ze is een zakelijk en resultaatgericht bestuurder. De afgelopen 4 jaar was ze wethouder in de gemeente Epe, waar ze zich onder meer inzetten voor groen en duurzaamheid. En dat is nu dus ook weer ambities van het klimaat, energie en leefomgeving. Eens even kijken. Van Loon gaat aan de slag met thema's als energietransitie, duurzaamheid, klimaat, water en riool, openbare ruimte en mobiliteit. En daarmee vervult ze een sleutelrol in de uitvoering van het coalitieakkoord. Ermelo op koers dichtbij en met aandacht voor elkaar. Nou, hebben we dat gehad, gaan we naar het laatste nummer alweer van dit uur.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken. Maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
2: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
4: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
2: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land sta je nog vast op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort 5 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, Juanes was dat met La Canisa Nera. En ja, daarmee zijn we nog één nummer verwijderd van het bellen met de VVV Putten.

0: Ja, en dat was een Psycho Killer van Talking Heads. En we gaan eens even kijken of de telefoon wordt opgepakt daar in Jouwer. Maar hij gaat niet verlopen.
1: Goedemorgen, VVV Putten met Henriette.
0: Henriette, goedemorgen mannetje van de radio.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is wat minder weer, hè?
1: Ja, maar ik hoor niemand klagen.
0: Dat is wel heel fijn. Ja, nee, het is inderdaad het is wel wat prettiger dan die verschrikkelijke verzengende hitte.
1: Ja. Maar ja, goed, ik heb al even vooruitgekeken. Volgende week staan er wel weer hoge temperaturen op het programma.
0: Ja.
1: Dus, ja, nou ja, hè, het is zomer, dus laat het maar op ons afkomen allemaal.
0: Ja, het zou net zo'n week worden als vorige week, hè, volgende week.
1: Ja.
0: Oh, jee. Ja, nou ja,
1: we gaan even genieten van dat het lekker een beetje af kan koelen in huis en overal.
0: Ja.
1: En dan volgende week maar weer even op een rustiger pitje alles.
0: Ja.
1: Dus, ik heb wel leuke dingetjes nog voor de aankomende week. Dus
0: vertel.
1: Zal ik met jullie delen. Even kijken. Nieuw deze zomer is de culinaire fietsroute. De culinaire fietsroute is een arrangement wat wij samen hebben ontwikkeld samen met de Aker. En de culinaire, je begint lekker met een stuk taart en koffie bij de Aker. En vervolgens maak je een mooie route van 33 kilometer. En dan kom je langs bijzondere plekken van Putten, waar je ook het verhaal via een QR-code kan beluisteren. En dat is onder andere de oorlogsgeschiedenis, maar ook bij Kasteel de Vanenburg of bij de Schaapskooi zijn verhalen te luisteren. En als je dan terugkomt van die fietsroute, staat er natuurlijk een heerlijke lunch verzorgd door de Aker voor je klaar. Dus de route is dagelijks van woensdag tot en met zaterdag te fietsen en reserveren kan een dag van tevoren. Dus een erg leuke zomerse activiteit. Dan gaan we door naar, even kijken, de film. Ik heb niet zo heel veel in het programma, zie ik. De film is al vrijdag 3, is vrijdag. De Hemnet in het filmhuis. Reserveren kan via de website van het filmhuis. Wil je liever lekker eten, dan kun je naar het lange tafeldiner bij Fluit en Kruid. Die zitten in de Dorpsstraat en die hebben elke eerste vrijdag van de maand een lange tafeldiner. Dus je weet nooit met wie je aan tafel zit. Dus wel heel leuk en gezellig. Dus iedereen is welkom. Kom je alleen of met vrienden of familie. Reserveren kan lekker bij Fluit en Kruid. En wat hebben we nog meer? De draaidag van het Putten Stoomgemaal is aankomende zaterdag. Ook daar kun je weer naartoe en alles zien hoe dat mooie erfgoed in werking wordt gezet. Zaterdag 4 juli de Good Oldtimers rit, een mooie autorit die ook langs verzorgingshuizen gaat. Dat is echt een mooie stoet heel veel mensen vinden het leuk om daarnaar te kijken en ook om mee te doen natuurlijk. Dus zeker de moeite om even aan de kant van de weg te gaan staan. Volgende week woensdag weer een historische dorpswandeling met onze gids Lia. En aanmelden kan ook bij de VVV. Onder andere een bezoek aan de Oude Kerk, maar ook andere mooie panden worden bekeken. En daar vertelt ze het een en ander over. En dan stapje naar volgend weekend dan maar vast. Want dat is natuurlijk weer het spektakel bij Veluwe aan Zee. Strand Nulde is dan weer helemaal in het teken van de beachpool. De trekkers en de tractorpooling gaan daar weer de strijd aan op de baan. Dus mocht je daar nog een kaartje voor willen, dan kun je nog even reserveren op beachpoolputten.nl. En dan ben ik alweer door het programma heen.
0: Nou, dan mag je een keuze maken. Gaan we luisteren naar de Two Unlimited met Nothing Like the Rain, want er komen er wat druppels naar beneden. Of gaan we naar High Under the Moon van Tambourine. Of naar Vakantie van Donnie en Corrie Konings.
1: Oh, dan gaan we voor de laatste vakantie, want daar zijn we allemaal wel aan toe, denk ik.
0: Nou, dan gaan we die draaien. Wens ik jou een heel fijn weekend.
1: Dankjewel, tot volgende week.

Tambourine, ook een Nederlandse band met High Under the Moon. En inmiddels is het 10:30 en duiken wij de regio in. Hier in Putten is ook de nieuwe coalitie geïnstalleerd. En de enige wijziging is eigenlijk een andere wethouder in plaats van Sander van Nieuwhuizen, Erik van der Pol. En wethouder Cornelissen blijft zich inzetten voor Halvinkhuizen, volkshuisvesting en duurzaamheid. En als je het heel zijn verhaal wil horen, even naar puttersezaken.nl. puttersezaken.nl. Het nieuwe college is daarmee beëdigd, maar wij Putten hadden een heleboel stevige kritiek. En als je denkt, nou, wat hadden ze dan? Ze zijn oppositie, dus is de bedoeling ook dat ze kritiek hebben. Nou, dat kun je allemaal lezen in deputtenaar.nl, deputtenaar.nl. Eens even zien, dan gaan we naar het volgende nummer alweer.

Ja, supermooi. Lekker nummer van Tennille Tavares. Zoiets heet ze, geloof ik. Goed, eens even kijken. En dan is het weer tijd voor wat regionaal nieuws. En wat heb ik daar nu weer in het zicht? Ja, de column van Ewout de Jong, wethouder Ewout de Jong, die heeft een column. En tussen code rood en kabinetsplannen, een hete zomer is de titel van die column. En die kan je lezen in deputtenaar.nl. Deputtenaar.nl. Dan kies Putten voor schoon en emissieloos bouwen. Ze hebben daarvoor een zogenoemde schoon en emissieloos bouwen-convenant op basisniveau ondertekend. In de route naar volledig schoon en emissieloos bouwen worden vanaf 2030 wettelijke emissie-eisen ingevoerd voor bouwmaterieel. Nou, ook daar kan je meer over lezen in deputtenaar.nl. Dus ik zou zeggen, leef je uit.

Ja, dat waren ze dan, de Three Degrees. Oh, het was vorige week wel wat warmer. De provincie wijkt niet voor het ledscherm in Putten. Het moet weg en de dwangsom wordt in stand gehouden. Ze hadden 6 weken de tijd de kerk om het te verplaatsen. Die 6 weken zijn bijna om en het bord is nog steeds niet weg. Dus dat gaat wat, dat belooft wat. Nou, dan een fietser naar het ziekenhuis na een botsing op het rotonde in Putten. Woensdagochtend is het gebeurd met de auto op de rotonde bij Stationsstraat en Industrieweg. Daar hebben we het gisteren al even over gehad. Maar vandaag is het volgens mij weer bingo. Meisje gewond na botsing met taxibusje op rotonde in Putten. Opnieuw is een Putten en fietser gewond geraakt bij een aanrijding op rotonde. En dat was woensdagmiddag op de rotonde bij de Voorthuizenstraat en de Engweg. Een meisje van 13 is na de botsing met een taxibusje met de ambulance meegenomen. Omstanders kwamen meteen direct in actie. Ze verleende eerst hulp en hielpen het meisje tot de ambulance was. Daarna is ze overgedragen. En nou, we hopen dat het goed met haar afloopt. En dat er geen vervelende dingen voor haar, dat ze daar mee blijft lopen. En dan gaan we naar... oh ja, deze...

howling winds wail. So I'll ride out to the old sundown.

0: Best Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, Erik Ras wilde twee plaatjes van de Crossroad Company. Eentje voor het nieuws en eentje na het nieuws. En weer iemand blij gemaakt. Ach, wat zijn we goed bezig.

Ja, en dat waren ze weer. Ja, Texas met Round the World. En we gaan langzamerhand de laatste nieuwsberichten daar ook even doorheen jassen. De rommelmarkt aan de Batosweg. En dat is in Putten groeit van 4 plekken naar ruim 70 kramen. Het is ooit begonnen met 4 verkoopplekken en inmiddels een rommelmarkt met meer dan 70 kramen. En dit jaar is het op 11 juli de Curiosa Bato's Erf aan de Batosweg 15 in Putten weer gevuld met Curiosa, brokanten, antiek, vintage, kleding, boeken, meubels, kaarten en speelgoed. Nou, kijk eens aan. Dat wordt helemaal de moeite waard weer. Dus noteer in je agenda. Dan de gemeente Putten houdt miljoenen over, maar werk is ook nog lang niet klaar. Er is een positief saldo van 5,7 miljoen. De jaarstukken liggen vanavond als hamerstuk in de gemeenteraad. Terwijl uit stukken blijkt dat de grote dossiers als Halvinkhuizen, IT, duurzaamheid en de nieuwe sporthal nog volop doorlopen. Positief nieuws met wat kanttekeningen. Nou, die kanttekeningen kun je terugvinden in puttencity.nl, puttencity.nl. Dan gaan we naar Harderwijk. Afspraken voor het dichterskwartier stammen uit het verleden. 20 woningen staan leeg in de Harderwijkse wijk. En de afspraken met initiatiefnemers van de bouw van het dichterskwartier stammen dus uit een periode waar anderen tegen eisen van sociale woningbouw werd anders ter aangekeken dan vandaag de dag. Dus dat standpunten zijn daarin weer gewijzigd. Nou, we wachten wel af of ze daar dan gezamenlijk uit gaan komen. Ja, deze komt ook weer helemaal uit de diepste krochten.

nog het ene laatste verzoekje. En deze kwam van René. En dan gaan wij even het volgende doen.

Dancing in the Moonlight, Thin Lizzy. En daarmee gaan we naar de laatste nieuwtjes uit de regio. En Harderwijk werkt aan een betere vindbaarheid van de Veluwepoort. Daar gaat het al een maand over, dan nog langer. Nodige acties zijn ondernomen om de Veluwepoort aan de Boekhorstlaan in Harderwijk beter op de kaart te zetten. Door onder meer aanpassing aan de vindbaarheid van de locatie op kaarten en borden. Ja, als je zegt op de kaart zetten, ja, dan is dat zo, ja. Dan gaan we naar Ermelo. Kalverhouder aan de rode schuurweggetje. Schuurdeweggetje is gestopt. Die heeft gebruik gemaakt van de regeling om de bedrijfsvoering te beëindigen. Dus vanwege het ontbreken van een bedrijfsopvolger en de status van het bedrijf als piekbelaster. En de ouderavond voor over hoogbegaafdheid trok grote belangstelling in Ermelo. De werkgroep hield voor het eerst een ouderavond voor ouders van kinderen met ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Met ruim 90 aanmelden bleken er veel belangstelling voor het thema. De avond stond in het teken van de emotionele draagkracht van hoogbegaafde kinderen. En werd verzorgd door Sabine Robertson van het Klein Bolwerk. En dan de Ermeloze Vierdaagse lopers. Die zijn allemaal op de koffie geweest bij burgemeester van Ermelo. Nou, we hopen dat ze niet op de koffie zijn gekomen. Goed, nou, die hebben dat allemaal mooi gefeest en gevierd en gedaan. En daarmee heb ik de laatste berichten gehad. En gaan wij naar Tony Sherman, heel oudje.

Ja, en dat was hem. Ja, en de Refugees. Tom Petty en de Heartbreakers, ja, de Refugees, zo heet het nummer. Goed, we hebben nog één verzoekje staan. Die gaan we er even doorjassen. Op verzoek van het bouwteam, specifiek op verzoek van Erik Ras.

Ja, en dat was hem dan. Op verzoek van Erik Ras. En dit is op mijn eigen verzoek. Lang geleden dat ik deze gehoord heb. 10cc met Don't Turn Me Away.

Anita Tikaram met A Twist in My Sobriety. En daarmee zijn we aangekomen bij het laatste nummer van vandaag. De wereld van vakken zitten we op. Het is 12 uur en dat betekent dat daarna de collega's verder gaan. Vanmiddag onder andere Joost Jongeling. En vanavond de mannen van Simonair. Dus er komt van alles voorbij. Dus gewoon blijven luisteren. Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of straks, als je net ontbeten hebt. Prettige voortzetting van de middag, of je nou moet werken of niet. Nou, hydrateren hoeft niet, dat gebeurt vanzelf buiten. En voor de rest, doe geen gekke dingen en wees lief voor elkaar. En laat VeloWM in ieder geval aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. Sorry. In mijn geval is dat morgen vroeg en dan is het toch alweer vrijdag. Dan leiden we het weekend in. Vanaf 10 uur is dat met bed, met bier en bitterballen. Dus mocht er iemand nog een postje bitterballen over hebben. Je bent welkom vanaf 10 uur morgen met de bitterballen. Dan doen wij de muziek wel en dan Bas en bed. En ja, het bier, dat hoeft niet wel. Tenminste, voor mij niet. Dat dus wat betreft morgen. En je kent het verhaal. En dan zitten we weer. Of dan zitten we weer. En dan zit ik weer met een... Oh, ik dacht dat ik een veel groter gat had. Maar dat is niet zo. Het is... Ik ga het niet uitleggen. Het kwam een beetje raar over misschien. Maar ja, goed. Aan de andere kant mogen we ook reëel zijn. Goed. Het is zover. Het laatste nummer kan gestart gaan worden. Oetman!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het Regio Nieuws. Het stikstofbeleid voor de Veluwe leidt tot nieuwe spanningen tussen de provincie Gelderland en het kabinet. Beide overheden presenteerden afgelopen week afzonderlijke plannen, maar over de uitvoering daarvan bestaat nog geen overeenstemming. De provincie wil vasthouden aan het eigen eerder uitgewerkte plan voor onder meer de Veluwe en andere Gelderse natuurgebieden. Het Rijk stelt daartegenover dat landelijke maatregelen onverkort moeten gelden, waaronder generieke normen voor de landbouw en aanvullende stikstofreductie in en rond kwetsbare natuurgebieden. Als beide partijen geen overeenstemming bereiken, dreigt het provinciale plan van tafel te gaan en verschuift de uitvoering volledig naar het Rijk. Eigenaren van gemeentelijke monumenten in Ermelo kunnen vanaf woensdag 8 juli opnieuw subsidie aanvragen voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. De gemeente heeft hiervoor opnieuw budget beschikbaar gesteld nadat een aantal eerdere ingediende aanvragen is afgewezen. Omdat het beschikbare budget beperkt is, behandelt de gemeente de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, wordt de regeling direct gesloten. De gemeente adviseert monumenteigenaren om de benodigde documentuur vooraf gereed te maken. Als het budget volledig is benut, kunnen nieuwe aanvragen pas vanaf 1 januari volgend jaar worden ingediend. En tot slot, in Ermelo is dinsdag een meisje op de fiets gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het incident vond plaats op een rotonde aan de Putterweg. Het slachtoffer kreeg ter plaatse medische hulp van ambulancepersoneel en is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval liep de personenauto schade op aan de voorbumper. De fietser is vermoedelijk over het hoofd gezien door de automobilist. De politie heeft de zaken in de onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

reference to the baby.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 minuten vertraging en 10 minuten vertraging bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, je hoort wel eens, muziek is het feest der herkenning. Nou, om dat allemaal handen en voeten te geven, gaan we daar vandaag eens even heel veel aandacht aan besteden. Even zien, de drummer zit al klaar voor 2 uur lang AVJ.

Tot de laatste seconde wil ik dat lekker zo'n drummetje die dan lekker begint en ook lekker weer eindigt. Mark Knopfler hoor je met Cannibals. Prachtig, laten we zeggen, vader-zoon verhaaltje zo vlak voor het slapen gaan. Altijd weer geruststellend natuurlijk. Even zien, zoals gezegd in het begin, overigens welkom iedereen. Gezegd in het begin, een feest der herkenning. Nou, er zitten een aantal vandaag in het programma en zeggen van ja, natuurlijk kennen we die. En het is leuk om die weer eens een keertje te horen. Deze ook, van Bob Seger, Against the Wind.

0: Daar gaat Bob.
1: Against the Wind nog steeds. Ook al is hij wat ouder geworden. Hij blijft tegen de clip op. Ja, rustig maar, jongen. Je mag naar huis nu. Oké. We blijven een beetje in dat soort sfeer. Daar bedoel ik mee, dat is een beetje in de Americana-hoek. Dat riekt af en toe ook nog wel naar invloeden van rock uit de 70e jaren. Net als Bob Seger. Hier nog zo'n beetje. Ik kwam toevallig tegen. Niet dat ik het niet kende, maar ik kwam in mijn grasduinen van de week kwam ik hem tegen. Dacht ik, weet je wat? Die haal ik er

0: even bij nog. Het riekt inderdaad een beetje naar rock, het riekt een beetje naar folk en het is gewoon een hartstikke lekker nummer. Babies.
1: Even kijken hoor, wat ik moet kijken. Ja, babies come around for the guess who?

Ook weer een mooie fade-out. Ja, het was pittig. Goed, ik denk, weet je wat, ik probeer het gewoon. Kijken of jullie ervan geschrokken zijn. Denk het niet hoor. Klonk nog wel erg oud natuurlijk. Dat was het ook. Guess who? 70 jaar, pak een beetje, zo ongeveer. We blijven een beetje in dat sfeertje. En dan ietsje toegankelijker nog wel weer. Het zit meer in het zuiden van Amerika, waar deze muzikantjes vandaan komen. Die hebben de Marshall Tucker Band. Die kon ook stevig uitpakken. Maar ook wel redelijk folky, rocky uitpakken. Ook met dit nummer natuurlijk weer. Can't you see?

Ja. Mocht het dwarsfluit toch nog eventjes naar voren komen op het podium. Ja, het is typisch 70 jaren muziek. Een beetje uitmelken van zo'n nummer. Ja, nou goed. Dat was toen zo. En ik vond het wel aardig om dat nog weer eens eventjes naar voren te halen. Volgende geldt eigenlijk hetzelfde voor. Een band die toen de tijd ook waanzinnig populair was. Later heb ik er niks meer van gehoord. Kan ook aan mij liggen natuurlijk. Volgens mij komen ze uit Canada. Ze noemden zich Heart en hadden een zangeres. En die zong dan Crazy on You.

0: your folk destination. This is FHJ.
1: We hebben toch met een klein bochtje gemaakt, meer richting de folkhoek. En dan gaan we naar meneer Justin Towns Earl, de zoon van natuurlijk. En hij grijpt een beetje terug op een gebied waar hij zich heel erg heeft thuis gevoeld. Down on the Lower East Side.

moet even koptelefoon opzetten. Ja, ik ben er hoor, dames en heren. Aan de andere kant van de radio. Ik zat er wel, maar we zaten weer te kletsen natuurlijk hier. Tussen die prachtige muziek van Justin Townes Earl Door. Met wat bluesy invloeden natuurlijk. Lekker nummer was dat. Tom Petty, ook een man die we al een tijdje moeten missen. Helaas. Maar hij heeft zulke heerlijke muziek ook gemaakt. Dit is Down South.

Lekker voortkabbelend deuntje, zeg ik oneerbiedig, van Tom Petty. Hij geeft meer dan dat hij kan geven. Hè? Dat vind ik wel heel erg knap, vind ik. Van hem. Hadden we net Justin Towns Earl. Hier is de papa van Justin Towns Earl. En die heeft, heb ik net gehoord, dat heb ik me nooit zo in verdiept, maar die heeft 7 dames versleten, zou ik maar zeggen, door een huwelijk en zo. Nou, het is maar dat jullie het weten. Hier gaat het over hele andere dingen, want hij grijpt hier een beetje terug naar een tikje rockabilly-achtige invloeden. Guitar Town, Steve Earl.

Lekker gitaartje. Dat slaat ook wel natuurlijk terug op Guitar Town. Steve houdt daar wel van, zo te horen. Lekker nummer, vond ik. Lekker open nummer. Volgende is leuk. Chip Taylor en Carrie Rodriguez. Vorige week waren ze ook aanwezig hier in de studio. Nu zitten ze hier alweer klaar voor een hartstikke leuk nummer. Vroeger had je een nummer van Joe Cocker. You can leave your head on. En dit is dan Keep Your Head On, Jenny.

Zo is dat. Hou je hoedje maar op, Jenny. Prachtige muziek van Carrie Rodriguez met, samen met Chip Taylor. Volgende is een country grootheid al jaren en jaren en jaren. Soms een beetje te veel Nashville vind ik. Maar hier heeft hij wat zuidelijke invloeden in zijn muziek gestopt. Een beetje Cajun-achtig. En hij is met heel veel weinig... Hoe zeg je dat? Heel veel weinig tevreden, kan je dat zeggen? Ik denk het wel. Little Billy, Alan Jackson.

Alan Jackson, Little Bitty. Tevreden met weinig is die dus. Nou, hartstikke mooi. Heel wat anders gaan we doen. Heel die plas oversteken gaan we naar de Keltische hoek van de folk. En dit is een nummer uit een album van... eigenlijk een album van Tom Russell. Dat is The Man From God Knows Where. Dat gaat over zijn familie. Prachtig album met prachtige nummers. En één van die nummers, dat gaat dan over een mevrouw... die ook met zijn familie te maken heeft. Het wordt vertolkt door Dolores Keane. En het begint heel apart met die hele aparte stem van haar. Mary Claire Malloy.

hoor je nog een heel klein stukje van Amerikaans. Heel apart is dat. Het is een prachtig album. Wat achter elkaar doorgaat is ook heel moeilijk om die dingen uit elkaar te plukken. Maar met een beetje goochelwerk en zo is dat allemaal wel te doen. Natuurlijk. Oké. Okay. Mary Claire Malloy. Hoor je. Dan moet ik even kijken van... Oh ja, we gaan heel even terug in de tijd naar de 70e jaren. En daar hadden we de beroemde, wereldberoemde Allman Brothers Band natuurlijk. En dit is ook een heel beroemd nummer. Klinkt erg ouderwets. Midnight Rider.

waar gaan ze? We gaan super schots eindigen met de prachtige nummer van Kathleen McInnes. Tot zometeen krijgen we dan nog een instrumentaaltje. Hè, toch? Ja, hè? Ja, ik moest even overleggen met Alexander, want soms vergis ik me in die dingen. Maar ik moest het kort houden, zei hij. Nou, daar ben ik nu al overheen. Orna Klech.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners, de andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Daar gaat hij. Welkom, uurtje 2, AVJJ allemaal. Prachtig werkje van niemand minder dan John Fogerty aan het begin van dit uur. Deja Vu All Over Again. Heel mooi soloalbum van John, alweer een aantal jaren geleden natuurlijk. Maar het blijft heerlijke muziek weer van hem. Amy Helm, de dochter van niemand minder dan Leon, de drummer van de band natuurlijk van vroeger. Maar zij is virtuoos op vele fronten. Ze is van vele markten thuis. Dat is ook goed te horen aan haar River of Love.

belangrijke rivier hoor. The River of Love. Amy Helm hoorde je. Even kijken. Of volgende is wat iets pittiger nog weer. Blackberry Smoke, een band die ik ook zeer kan waarderen. Heeft zeer uiteenlopende dingen. Heeft heel veel invloeden uit allerlei richtingen. Maar goed, dat laten we maar even voor wat het is. Runaway from it all.

We gaan ze. Met z'n allen. Terug naar Georgia. Blackberry Smoke, hoorde je. Oké. Okay. Richard Thompson, en ik verdenk zijn vrouw Linda ervan, dat ze stiekem meezingt op dit nummer. Want dat heb ik nergens kunnen vinden, maar ik denk wel dat zij het is. En het is een mooie belofte van Richard Thompson, van hij bewaart al het goede speciaal voor jullie. Saving all the good stuff for you.

de Britse grootheid Richard Thompson met zijn egaatje. Oftewel, spouse, heb ik net gehoord. Ik kende dat hele woord niet. Alexander heeft het opgeduikeld en nou zijn we weer wat intelligenter geworden, zullen we maar zeggen. Qua wetenschap. Goed, even zien. Amy Spacer met de Orphan Brigade hebben het over een Shotgun Hearts.

All the way from Australia, Emily Barker and the Red Clay Hollow. Was dat hartstikke lekker in mijn Shotgun Heart. Zoals gezegd in het begin van, van deze uitzending, er zit heel veel oud spul in. Heel bekend, beroemd, grote hits geweest ooit. Twee achter elkaar heb ik er nu. Ik ga er tussendoor misschien nog wel iets zeggen, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. We beginnen in ieder geval met de Canadese grootheid Gordon Lightfoot en niks minder dan Sundown. MUZIEK

Lynyrd Skynyrd. Was ook weer een feest en herkenning natuurlijk. Dat kennen jullie allemaal. En daarvoor natuurlijk hadden we Gordon Lightfoot. Ik heb net een foutje gemaakt een paar nummers geleden. Daar heb ik per ongeluk Amy Spacer niet vernoemd. Dat had ik wel moeten doen. En ik noemde iemand anders die pas nu aan de beurt is. Emily Barker en de Red Clay Hollow. Met volgens mij een nummer wat ooit geschreven is door niemand minder dan Bruce Springsteen. Tougher than the rest.

Fijne versie van dit mooie nummer. Tougher than the rest. Emily Barker hoorde je. We gaan even feest vieren. Daarvoor moeten we helemaal terug naar Ierland. En daar hebben we de Irish Rovers. En die weten precies hoe het gaat. Een klein blikje in het achter de schermen, zou je kunnen zeggen, van het feestje wat zij vieren. Wasn't it a party?

0: Ja.
1: Thank you very much.
0: Niet zeuren. Hou maar op. Okay, het is toch wel heel knap dat je met zo'n complete hangover nog zulke nummers kan maken. Hè? Heerlijk gewoon. The Irish Rovers. Ray Bonneville heeft een, zoals het tegenwoordig heet, een hele goede vraag. En het is een vraag die we ons vaak allemaal wel kunnen stellen. Omdat we vaak zo verknocht zijn aan die rat race. And where has my ease gone?

Hier heeft de Reto nog wel heel veel rust in kunnen bewaren. Hè? Where is my easy gone? Ja. Ray Bonneville hoorde je met een heerlijk nummer. We gaan naar Daryl Scott. En dat is, ja, daar kan ik niet zoveel van zeggen. Wel een groot artiest is, een groot instrumentalist. En hij maakt ook van die, af en toe van die ontzettend lieve liedjes. Zoals deze ook. Ga maar eens luisteren.

Nou, niet gelogen, hè? Hartstikke lief liedje. Daryl Scott. Even kijken, het gaat een beetje een familieverhaaltje. Het gaat namelijk over William Loretty May Jones. Vreemde naam heeft hij mij. Nou ja, maakt niet uit. Zo heet ze in ieder geval. Maar het wordt gezongen weer, dan weer door de schoonzus van Steve Earle. En dat is Shelby Lynn.

Daar gaat ze. Ze maakt wel lekkere muziek, vind ik, die Shelby Lynn. Dat doet haar zus Alice Moore ook hoor. Maar die meiden kunnen het wel. Lekker. Even kijken, we gaan het laatste gezongen dingetje doen. En het is eigenlijk een hart onder de riem steken van Show of Hands. Allemaal aan iedereen. Take it easy, alles zal recht komen op den duur, zei Brea Roal vroeger. En dat komt hier ook naar voren. You'll get by.

Ja, eindtune horen jullie alweer. Prachtige melodietje altijd. Een invitation, uitnodiging voor de volgende keer natuurlijk is dat automatisch. Ik heb maar één dingetje voor jullie agenda. Dat is natuurlijk weer morgen vanaf 5:00 middags in de Ierse pub bij het postkantoor in Ermelo. Heerlijke live, Ierse live muziek en zo. Iedereen welkom, meezingen mag je, meeklappen mag je, wordt altijd oergezellig. Hangt een beetje van het weer af of dat binnen of buiten gaat gebeuren, maar dat zien we vanzelf. Jullie zijn in ieder geval daarvoor uitgenodigd. Alexander, weer ontzettend bedankt voor alle technische ondersteuning om dit toch alsnog een leuk programma te laten zijn. Mijn naam is Jos Jongeling en ik heb met veel plezier in elkaar gedraaid de afgelopen week, zodat we weer een heerlijk programma AVJ hadden. Tot de volgende keer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De aanhoudende zomerse hitte zorgt voor een toename van het aantal stroomstoringen. Volgens netbeheerder Liander raken elektriciteitskabels door de hoge temperaturen sneller overbelast of defect. Tegelijkertijd stijgt het stroomverbruik doordat veel huishoudens ventilatoren en airconditioners gebruiken, waardoor het elektriciteitsnet extra zwaar wordt belast. Ook op de Veluwe deden zich de afgelopen weken meerdere stroomstoringen voor. Op 3 juni zaten in Ermelo zo'n 30 tot 50 huishoudens ruim een uur zonder elektriciteit. Een dag later werd ook Putten getroffen door een stroomstoring. In het centrum kwamen 20 tot 25 huishoudens ruim 3 uur zonder stroom te zitten. De provincie Gelderland blijft vasthouden aan de opgelegde dwangsom rond het ledscherm van de hersteld hervormde gemeente in Putten. Het scherm moet worden verwijderd of verplaatst omdat het volgens de provincie in strijd is met provinciale regels voor buitenreclame langs de N798. De kerkenraad heeft eerder een uitsteltermijn van 6 weken gekregen om het scherm te verwijderen van de huidige locatie langs de provinciale weg. Die termijn is inmiddels vrijwel verstreken. De provincie benadrukt dat handhaving noodzakelijk is wanneer regels worden overtreden en wijst op mogelijke risico's voor de verkeersveiligheid door afleiding van weggebruikers, mede door de nabijheid van een rotonde. En tot slot, de provincie Gelderland stelt 27,5 miljoen euro beschikbaar om knelpunten weg te werken die de bouw van nieuwe woningen vertragen. Met de investering wil de provincie de realisatie van ongeveer 12.500 woningen versnellen. In Harderwijk vormt de stikstofproblematiek een belangrijke belemmering voor woningbouw. De provincie investeert daarom in een mobiliteitshub waarmee extra stikstofuitstoot moet worden beperkt en geplande woningbouwprojecten kunnen doorgaan. In Putten ligt de uitdaging vooral bij de bescherming van natuur. Om woningbouw mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in natuurcompensatie voor beschermde diersoorten, waaronder dassen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
7: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: Hansa. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 60 kilometer file. Op de A28 naar Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging. Na 50 van Arnhem naar Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen, hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 130 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen Loenen en Apeldoorn een kwartier extra. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de A50 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen de knooppunten Maandenbroek en Waterberg rijdt het langzaam. De A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn, tussen Hoenderloo en Apeldoorn, 20 minuten vertraging. En van Apeldoorn naar Arnhem, over diezelfde A50, tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg, doe je er een kwartier langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. De N225 Oosterbeek richting Rhenen, tussen Wolfhezen en de A50, 2 kilometer. En dat kost je nu 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. CDA Ermelo, 1 Ermelo en de ChristenUnie hebben Annemiek van Loon voorgedragen als vierde wethouder van de gemeente Ermelo. Met haar benoeming wordt het college uitgebreid van 3 naar 4 wethouders. Van Loon was de afgelopen 4 jaar wethouder in de gemeente Epe. Ze krijgt in Ermelo onder meer de portefeuilles energietransitie, duurzaamheid, klimaat, water en riolering, openbare ruimte en mobiliteit. Daarmee wordt ze verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitvoering van het coalitieakkoord Ermelo op koers, dichtbij en met aandacht voor elkaar. Een huisartsenpraktijk in Harderwijk is door het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg vrijgesproken van verwijtbaar handelen. Dat gebeurde na een klacht van een voormalige patiënte over de behandeling van haar verhoogde cholesterol. De vrouw stelde dat haar gezondheidsrisico's jarenlang waren onderschat en dat een latere dotterbehandeling voorkomen had kunnen worden. Ook klaagde zij over het uitblijven van een eerdere doorverwijzing naar een cardioloog en de registratie van haar familiegeschiedenis. Het tuchtcollege oordeelde dat de betrokken huisartsen hebben gehandeld volgens de geldende medische richtlijnen en dat er destijds geen aanwijzingen waren voor hartproblemen. En tot slot, de gemeente Zeewolde heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Tijdens een extra raadsvergadering op woensdag 1 juli zijn Helmoet Hermans van Leefbaar Zeewolde, Hans de Groot van de VVD en Erik van der Belt van de ChristenUnie benoemd tot wethouder. Samen met burgemeester Bram Harsma vormen zij het college voor de bestuursperiode 2026 tot 2030. De gemeente start daarnaast de procedure voor de werving van een vierde wethouder die niet afkomstig zal zijn uit een van de coalitiepartijen. Het coalitieakkoord vormt de basis voor het beleid in de komende 4 jaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse Scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijden nog langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. De N225 vanuit Renen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 staat 2 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Anneke Immink en Henk IJzenga.
5: Ja, luisteraars, van harte welkom bij Raadstaal. Eén na laatste vergadering vanavond. En
6: voor het zomerreces, ja. Moet niet overdrijven, Anneke.
5: Nee, als de radio stoppen we absoluut niet. Het is veel te leuk om te doen. Maar vanavond hebben we 2 wethouders. Vorige week hadden we ook 2 wethouders die gisteren in de Roef een schitterend afscheid hebben gehad. Ik hoop dat de heren dat zelf ook gaan beamen. Welkom Edwin Enklaar en Martijn Pijnenburg.
7: Dankjewel.
5: Hoe is het nou gisteren? Zo'n fantastische middag. The day after.
7: Nou ja, ik moet je zeggen, vandaag was de agenda van mij een beetje opgedroogd. Dus ik kon nagenieten met de stofzuiger in de hand, om het zo maar eens te zeggen.
5: Oh,
7: dus,
5: je was druk als opruimer. Huisvrouw, huisman.
7: Ja, daar is niet zo heel veel van terechtgekomen met dat hete weer.
5: Nee.
7: Dus dat kon nu mooi. En dan is toch wel, dan werkt dat toch allemaal even op je door. Van, wat heb ik allemaal gehoord, wat heb ik allemaal gezien en wat heb ik allemaal beleefd. Het is,
5: en heb je een mooie bord al opgehangen?
7: Nog niet.
5: En wat staat er allemaal op?
7: Ja, dat is een mooi straatnaambord met mijn naam erop. En het gegeven dat ik 4 jaar lang wethouder ben geweest in deze gemeente.
5: Ontzettend leuk cadeau van de gemeente.
8: Ja, heel leuk.
5: Heel origineel.
8: Zeker weten. Ja.
6: Kijk, echte straatnaam krijgen ze niet, want dan moet je 10 jaar dood zijn voor je echte straatnaam krijgt.
5: Nou, daar memoreren de burgemeester ook aan.
8: Dus, ja, precies, daar hebben we nog even gezien.
6: Nou ja, dat hebben ze, voorlopig is het dus nog niet aan de orde. Nee. Jij hebt het ook positief ervaren, Martijn?
8: Jazeker, ja, het was een mooi afscheid. Veel mensen, ik vond het hartstikke leuk. Mooie plek ook, hè. De Roef is voor ons als college best beladen natuurlijk, afgelopen periode. Dus we trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen met z'n allen. Dat Maarten daar hard voor is gegaan en dat we met z'n allen aan mee hebben kunnen werken.
6: Zeg, en jouw kinderen waren ook enthousiast?
8: Ja, Ja, die waren mee. Ik denk, dit is wel zoiets bijzonders. Daar willen de kinderen wel meenemen. Tuurlijk,
6: leuk, joh.
8: Die zeiden wel na een kwartier, goh papa, we gingen toch naar een feestje. Maar waarom staat iedereen zo te praten dan? Want waar zijn de ballonnen? Een beetje dat. Hè? Dus,
5: Je hebt natuurlijk helemaal gelijk in.
8: Ja, zeker. Dus die zijn op een gegeven moment verdwenen in de fontein voor de roef. En toen was het allemaal goed.
5: Ja, prima. Ja. Maar leuk, leuke dochters.
8: Ja, fantastisch. Ja, dus dat is de schrale troost die er is. Ja. Nou, niet eens schraal. Dit is de leuke troost die ik heb.
6: Ja. Martijn, als ik jouw toespraak zo gisteren hoorde, dan denk ik, nou, als het even kan, komt hij weer terug.
8: Nee, dat heb ik niet gezegd.
6: Nee, dat heb ik niet gezegd.
8: Het is echt wel mijn afscheid op deze manier van de politiek, dat heb ik willen zeggen, maar niet van Harderwijk. En dat is natuurlijk dat hele ding. Hè. Dat heb ik ook proberen te zeggen gisteren. Van, joh, we zijn in dit college 4 jaar lang bezig geweest met mensen die natuurlijk altijd voor Harderwijk hebben gewerkt. Ik bedoel, dat hebben we allemaal. Niet vanwege eigen ambitie of vanwege partijdingen. Het is gewoon puur 4 mensen die hartstikke lang al bezig zijn voor die stad. Op allerlei verschillende manieren. En die in het college zijn gerold. En ik ben 39, dan heb ik natuurlijk nog hartstikke veel andere leuke dingen in die stad te doen. Dus dat is het vooral. Hè. Van, ik ga zometeen even een tijdje pauze houden. En dan ga ik vooral kijken wat kan ik zometeen in de stad gaan doen. Ja. Er is nog genoeg leuk.
6: Stadsgids kun je worden.
8: Nou, bijvoorbeeld.
6: Ja. Zoals een van je volgers, Jeroen de Jong.
8: Nee, bijvoorbeeld. Ja, noem het maar op. Er is zoveel leuks. En dat houdt niet op nu.
6: Je bent een historicus dus. Ja. En ik hoorde gisteren ook weer met quizzen dat jij bijna alles weet uit je hoofd.
8: Ja, dat is wel een beetje een afwijking, ja. Dat zit er eenmaal in.
5: Oh, dan kun je toch goed leuk mee leven, ook. Lijkt me.
8: Zeker weten.
6: Ja, is het nou leuk om te leven samen met iemand die altijd alles weet?
7: Ja, maar dat is een pubquiz. Daar weet hij altijd alles, maar in het college is het toch vaak anders. Ik heb nog wel van hem, dossierkennis.
8: Zeker, ja.
5: Dus er is wel rivaliteit.
6: Zeg, ik ga even, Edwin, jij was van de huisjes, hè? Even heel kort gezegd.
7: Ik weet dat er heel...
6: Nou, kijk.
8: Huisjes. 1500 woningen.
6: Ik begin toch maar even dat de vragen gesteld zijn door Pro. Van, ja, we hebben een lijst gekregen van alle huizen die gebouwd zijn. Er zijn bijna geen betaalbare woningen op. Hoe zit dat nou?
7: Ja, dat is een makkelijke conclusie die je kunt trekken als je zo'n staatje ziet. Het is echt een momentopname van getallen die dan... De opgeleverde woningen op dat moment weergeeft. Het punt is alleen dat je dat niet allemaal gelijk kan trekken. Dus je hebt te maken met verschillende projecten waarin je verschillende woningen plant. En toen wij in 2023 de woondeal sloten, hadden we natuurlijk al die betaalbare woningen, maar ook die sociale huurwoningen, al wel weggepland in projecten die op dit moment nog niet gebouwd worden. Dan kan het maar zeer wel zo zijn dat kleinere projecten die minder last hebben van netcongestieproblemen of stikstofproblemen, die er wel doorkomen. En dat gaat vaak over woningen op erven in Hierden. En dat zijn toch wel vaak weer wat grotere woningen. Dan wek je de indruk dat je daar harder voor loopt. Ja. Maar het tegendeel is echt waar. We hebben echt wel flinke stappen moeten zetten met de corporaties om ook wel echt meer sociale huurwoningen in de prestatieafspraken te zetten en vervolgens ook weg te zetten in de planning van de woningbouwprojecten die hier hebben lopen.
6: Niet alleen corporaties, ook de projectontwikkelaars. Ook de ontwikkelaars. Heel erg boos toen je er net was begrepen.
7: Ja, gisteren. Maar dat ging toevallig over sociale huur. Ja, ja. Er is toen een amendement in de gemeenteraad aangenomen, nog net in de periode voordat het nieuwe college aantrad. En dat was zo'n ingreep op het plan dat die ontwikkelaars toch wel eens even aan die nieuwe wethouder wilden vertellen van ja, dat kunnen we allemaal willen, maar kijk eens even hier en hier en hier, een afspraak zus, een afspraak zo en dat achterlijke gedoe elke keer. En zo ging het.
6: Dus
7: daar begint het dan. En dan uiteindelijk ga je toch het gesprek voeren van ja, maar waarom willen we dit dan? En uiteindelijk merk je ook wel dat het toch wel in het licht van de regie op de volkshuisvesting eigenlijk gewoon geen ontkomen aan was om hier wel mee verder te moeten.
6: Nee, maar als ik zelf even kijk, op de Zeebuurt heb je een project klaar met sociaal woningbouw. Ja. Nou, er wordt op dit moment in het Waterfront veel sociale woningbouw neergezet.
7: Ja, ja.
6: Harderwijde heb je ook nog het een nodig gezet.
7: Klopt.
6: Dus ja,
7: in Harderwijde komen dus bijna 200 sociale huurwoningen nu. En dat is 100 extra dan oorspronkelijk in het plan zaten.
5: Nou,
7: en
5: dus
7: ze moeten nog
5: veel
7: gebouwd worden.
5: Ja.
7: Dus dat gaat denk ik komende periode wel gebeuren. Ja. Nou, kader 10, dat zijn er 104. Nou, dat is begonnen met bouw, dus dat zal volgend jaar ook ergens opgeleverd worden. Dus ik denk dat ze bij Pro volgend jaar echt hun hart op kunnen halen. Maar dan hoop ik dat ze nog even aan me denken.
5: Ja, vast wel. Ja,
6: dat is toch een punt. Er staat een nieuwe wethouder met al jouw plannen. Die staat aan
7: het
6: floreren. Zo werkt dat.
7: Zo werkt dat.
5: Ja, maar zo werkt het in de politiek. Hè? Ja. En daar moet je ook tegen kunnen, denk ik dan. Ja, toch?
8: Ja, zeker.
5: Want jij hebt je enorm ingezet voor het aantal bomen.
8: Klopt.
6: Voor duurzaamheid in zijn algemeenheid.
8: Zeker.
6: Energie, de bomen, natuur enzovoort.
5: Maar als ik aan bomen denk, moet ik automatisch aan jou denken.
8: Nou, dat is fantastisch. Daar ben ik blij om. Ja. Dankjewel.
5: 330, 300.
8: Ja, precies. Elk huis moet straks, als we helemaal rond zijn, 3 bomen kunnen zien. Van de straten moet 30% bedekt zijn met bladeren, hè, met bladerdak. En op 300 meter moet er een groene plek zijn waar je kunt verpozen. Dus dat is het doel waar we heen gaan en dat wordt steeds beter. En nou, we dragen daar sinds gisteren zelf ook een steentje aan bij. Want we hebben alle 4 een eigen boom gekregen voor in de voortuin. Ja. Of in de achtertuin waar we hem willen laten.
7: Ja. Ja, ja. Ik snap alleen niet waarom ik de kleinste heb gekregen.
5: En je hebt het grootste huis?
6: Ja. Kijk, dan zie je toch weer dat je hoe voorzichtig je moet zijn met uitdelen van cadeautjes. Hè?
8: Zeker.
5: Ja. Bomen groeien, Edwin. Ja. Dat is wel mooi van bomen.
8: En Edwin heeft van onze meest groene vingers in het college. Ja.
6: Kijk, het leuke is, bij Edwin kun je zeggen, er zijn zoveel huisjes gebouwd en dat soort dingen. Kun jij daarop eens zeggen, er is zoveel eigen energie neergezet of iets? Hoe moet ik dat zien?
8: Nou ja, dat is wel, ook. Daar heb je er nog eentje. Edwin heeft natuurlijk het stikstofprobleem gehad en dat benoemde net congestie al. En wij waren aan het begin van de periode hartstikke ambitieus.

0: zonder carports. En dat ziet er nu positief uit. Alleen ja, dat zal ook een volgende periode gerealiseerd worden. Maar er is 4 jaar aan voorbereiding nodig geweest om te zorgen dat we daar zonnepanelen kunnen gaan leggen. Dus dat is heel anders dan een paar jaar terug. Dat bij wijze van de zonnepark uit de grond.
1: Ik weet nog wel, in het begin van jou kwam er een hele nota uit over zonne-energie en alle verschillende trappen en dergelijke.
0: Klopt.
1: Toen dachten we helemaal niet aan netcongestie. Toen dachten we, gaan we 4:30 ervoor leggen. Of dat willen we weer niet natuurlijk.
0: Ja.
1: Hoe doen we dat? Ja.
2: Maar hoe kan dat dat iedereen daar door werd overvallen, min of meer?
0: Ja, nee, dat is hoe. We zijn natuurlijk grotendeels afhankelijk van de leveranciers of de netbeheerders, hè, de Lianders en Tennet in dit geval voornamelijk. Dus de landelijke.
2: Zie je toch aankomen?
0: Ja, je zeggen. Alleen we hebben natuurlijk een gigantische energietransitie waar we mee bezig zijn. Die gaat ook heel erg snel.
1: Denk eens aan het aantal elektrische auto's wat er opeens enorm ging groeien.
2: Ja.
1: Heel veel mensen die allemaal elektrisch gingen draaien.
0: Ja, en zonne-energie. Hè? Dat is toch heel succesvol. Je ziet dat we daar, en daar hadden we ook een poot bij te trekken. Want we waren volgens mij op Malta na de slechtste van Europa. Hè, wat we per inwoner deden. En er werd een gigantisch been bijgetrokken een paar jaar terug al als land. En dat zag je hier in de stad natuurlijk ook wel gebeuren. Maar op een gegeven moment stopt het dan. En dan is de infrastructuur er niet op voorbereid. Dan zijn er al een hele hoop natuurlijk alarmsignalen. Nou, dat wordt dan lekker op zijn Nederlands weer overgeslagen. Want het is niet urgent, dus er hoeft geen geld bij. Dus we gaan gewoon cadeautjes weggeven in plaats van dat we ingrijpen. En zoiets als het verzwaren van een stroomnet, dat keert niet direct uit. Dus dat is een lastig om uit te leggen. En daar is dus heel lang mee gewacht. Maar dat zie je met al die problemen. Dat zie je met stikstof. Dat is een lastig probleem. Wordt vooruitgeschoven. Wij hebben dan denk ik ook nog eens een keer de pech gehad dat we college waren in een tijdperk schoof, hè, van dat kabinet wat alle grote problemen voor zich uitschoof. Zo van, even niet aan ons. Daar hadden we wel mee te dealen. Dus ondanks hoe het in het land geregeld werd of in de provincie werd geregeld, hebben we toch een hele hoop dingen hadden wij nog voor elkaar kunnen boksen die best wel uitzonderlijk waren. En ik denk dat je tegen die achtergrond het ook wel moet zien. Dat gaat over netcongestie voor een deel. Dat gaat ook over al die plannen die we toch op woningbouw hebben kunnen doen, ondanks stikstofproblematiek, hè. Ja. Dus daar ben ik ook best wel trots op. We hebben het altijd op z'n harde wijs gedaan.
1: Als je kijkt naar de stikstofproblematieken en Kranenburg. Hè? Gisteren is er uitgebreid in de Tweede Kamer gedebatteerd. Het lijkt erop dat stikstofplannen van het kabinet het wel gaan halen. En dan wordt er toch fors ruimte gemaakt. Heeft dat nog bijvoorbeeld nog consequenties dat je zegt, nou, misschien kan een Kranenburg toch meer op korte termijn?
3: Ja, dat hoop ik, maar dat is op dit moment nog niet te zeggen. Kijk, waar het eigenlijk om gaat is dat je gewoon in zijn algemeenheid ruimte vindt voor woningbouw. Maakt even niet uit hoe je dat doet. Maar als je ergens wat ruimte krijgt om iets meer te doen, dan zou dat heel mooi zijn. Maar om dat te weten, zul je toch eerst die stap moeten zetten. En ik ben op zich, ik snap de onrust over deze kabinetsplannen, maar ik ben op zich wel blij dat er nu wel stappen gezet worden. En het is ook weer voor het eerst dat er een minister gewoon best wel vaak bij ons aan tafel komt. Ik zat aan een provinciale tafel de afgelopen 1,5 jaar om de aanpak Veluwe in de stijgers te krijgen. En dat dan ook onderdeel te laten zijn van deze kabinetsplannen, waarin we eigenlijk zeggen, we pakken op bepaalde punten reductie. En we zorgen voor natuurherstel. En die ruimte die we daarmee vinden, die gebruiken we voor ruimte voor woningbouw. Maar ook infrastructuur. We kunnen bijvoorbeeld ook een rotonde niet bouwen bij de Centuurbaan vanwege stikstof. Dus het is eigenlijk alleen maar pregnanter geworden. Maar we zijn nu toch wel, denk ik, met elkaar wel zover dat we in ieder geval een stap moeten nemen. En je hoort dat nu ook wel een beetje uit die agrarische sector. Hè? Van ja, jongens, hak nou eens een knoop door. Ook al is dat een vervelende knoop.
0: Ja, het is wel wat je zegt. Hoe vaak heb je Mona Keizer hier de afgelopen jaren aan tafel gehad? Of Femke Wiersma om hierover te praten. Dat is het natuurlijk ook. Hè? Wegduiken, problemen vooruit schuiven.
1: Stappen en nat houden.
0: Ja, gewoon geen keuze maken. Dan kun je beter dit doen. Ja.
2: Deze jonge minister, die zet er volop in.
3: Ja, maar wat wel prettig is dat deze minister niet heel ideologisch in de wedstrijd zat. Dat is tenminste mijn indruk die ik had.
2: Ja.
3: En hij was natuurlijk ook wethouder in Deventer, dus wij kenden hem allemaal wel een beetje. Dus hij kende ook wel waar we hier in Gelderland mee te maken hebben.
2: Ja.
3: En dan is het probleem in de Food Valley, waar veel grote agrarische bedrijven zitten, nog wel wat groter dan hier in Harderwijk, waar er nog wel een paar zitten, die ook wel grote problemen hebben. Maar dat geeft wel aan dat je met iemand te maken hebt die wel begrijpt waar het over gaat. En dat is wel echt mijn persoonlijke indruk die ik van hem heb gekregen.
2: Ja. Hij is ook overtuigd van de weg die ze nu inslaan, dat het ook de juiste weg is.
3: Ja, maar je ziet dan wel dat hij ook daar

0: was hij eerlijk in, ook wel zijn mede-kabinetsleden moet overtuigen. Ja. Om dan ook wel wat geld los te peuteren. En dan zit je alweer in die discussie van 60% of moet het niet 69% zijn. Nou, dat zijn dan van die verschillen in inzicht die je dan hebt.
1: Dan heb je het over goed, de VVD die je moet overtuigen.
2: Oh, het kabinet.
0: En dan, en dan moet de Kamer nog, inderdaad. Maar goed, er zijn mogelijkheden om dat erdoor te trekken nu, ook in de Eerste Kamer. Dus dat is positief.
3: Ja, eindelijk.
2: Nou, je hebt Caroline, hebben ze nog niet overtuigd, geloof ik. Caroline.
0: Nee, maar ik snap wel wat ze, ik heb haar gehoord en ik snap wel het sentiment wat ze inbrengt. Dat is natuurlijk het sentiment van agrariërs die een hele onzekere toekomst tegemoet gaan. Maar de vraag is dan van, ja, maar je hebt zelf ook een paar jaar aan het roer gezeten. Ja. En ja, met niks doen kwam je ook niet verder eigenlijk. Nee. Dus in die zin, we moeten toch ook een keer af van die... Van, ik noem dat altijd maar de andere kant van de wipwap waar je dan gaat zitten. Ja. Je moet wat dichter bij elkaar gaan komen. En dan moet je allemaal wat inleveren, want anders gebeurt er gewoon niks.
3: Ja, gewoon verantwoordelijkheid nemen. Ja.
2: Zullen wij even naar de muziek gaan? Rutger van Barneveld. Oh. En dat is het. Zwoele zomernachten.
3: Oh, de zomerrit.

0: Ja, wij praten hier bij Raadstaal met z'n twee bijna ex-wethouders. Ze mogen nog een dag of vier, vijf werkdagen, zelfs nog minder hier zitten. Ze hebben al afscheid genomen, maar ze zijn nog bezig met de laatste rommeltjes opruimen en dergelijke om aan een nieuw college alles keurig over te laten. Maar ja, ik weet het niet. Gisteren had jij toch een beetje een... Martijn, komen nu rechtscentrum college. Gaat het wel goed als de progressieven er helemaal uit zijn? Je hebt er niet zoveel vertrouwen in?
1: Ik vind het jammer. Vanuit mijn optiek had het niet zo gehoeven.
0: Maar ja, de kiezers hebben toch gesproken. Ja. 9 zetels.
1: Ja, van de 31.
0: Ja.
1: Ja. Dus als je dat is een makkelijk optelsom, dat zijn er 22 niet. Dus dat zijn een hele hoop opties die je op een andere manier kunt invlechten. En dat had dus heel veel gekund.
2: Dus je bent en dan zwaar is er van mij... teleurgesteld?
1: Maar, ja, nee, ik vind het gewoon een gemiste kans voor de stad. Dat vind ik het op een gegeven moment. Als je deze afslag neemt, want we hebben hier volgens mij de... als ik een beetje terugkijk, de cultuur of de recente geschiedenis dat we... middencoalities hebben. Ja, dus dat je altijd wel wat op de extreme hebt zitten, op de flanken, dat soort, maar toch ook wel heel erg van het midden. Je schuift nu natuurlijk naar de volledig rechterkant van je raad op, en de linkerkant, of de progressieve kant, om even zo, die laat je helemaal links liggen. En dat had niet gehoeven.
2: Je had
1: een hele mooie centrumcoalitie kunnen vormen, met ervaring, breed gedragen, met nog meer draagvlak volgens mij dan degene die nu voorgedragen is.
0: Ze zeggen dat we in Nederland ook een centrumrechtscoalitie hebben. Dus zit deze 66 ook in?
1: Ja. Nou ja, en ik heb centrumrechts heb ik hem ook niet genoemd.
0: Nee, jij niet.
1: Maar daar is het wel. En daar snap ik de keus ergens wel. Ik vind het ook jammer. Ik had daar liever gehad dat landelijk met Pro was samengewerkt, in mijn eigen optiek. Maar daar zie ik hem wel, omdat je daar zowel aan de linker als aan de rechterkant oppositie hebt zitten. Ja. Ja, dus dat je over links kunt, je kunt over rechts, je kunt nog wat bewegen. Moeten ze dat wel gaan doen natuurlijk. Ja, zeker. En dat moeten ze ook gewoon gaan doen, in plaats van dat ze alles wat dat betreft stilhouden. Maar je kan dat dus niet meer. Je hebt zometeen een oppositie die progressiever is dan je coalitie. En dat ga je 4 jaar lang merken. En ik vind op thema's, en helemaal in mijn portefeuille natuurlijk van de afgelopen jaren, duurzaamheid, cultuur, diversiteit... Ja, hou ik maar hard vast wat er gaat gebeuren de komende jaren. Als ik zie wat de grootste coalitiepartij daar over de afgelopen jaren allemaal aan onzin heeft uitgekraamd.
0: Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Of de onzin is dat ze ligt eraan van welk kant je het bekijkt. Dat snap ik natuurlijk wel.
1: Ja, zeker.
0: Maar hoe ga je daar mee om? Ik kan me wel voorstellen. Hoe gaat het nou? Ja, we hadden het van tevoren nog even over. Want het meeste gaat toch gewoon door. Kun je nou heel veel schuiven met de coalitie?
1: Ja. Ja, volgens mij wel. Hè. Je hebt natuurlijk je jaarlijkse begrotingen waar je van alles kunt gaan aanpassen. Je hebt je coalitieakkoord waar je natuurlijk op bepaalde dingen ook straks na jou op geld gaat zetten. Dus het kan zeker. Natuurlijk, dingen die lang lopen breken niet zomaar in één keer af. En ik denk ook niet dat dat de intentie is. Maar ik zou wel andere keuzes maken, denk ik. Maar eerst moeten we het coalitieakkoord maar eens zien.
0: Nee, maar jij hebt heel veel gedaan voor inclusiviteit, hoe je daar ook tegenaan kijkt.
1: Ja, zeker.
0: Ben jij nou bang bijvoorbeeld dat een college zegt, nou, al die dingen die we hebben gedaan voor mensen met een andere geaardheid en dergelijke, die worden onder de regenboogbeleid, laat ik zo
1: nee,
0: zeggen.
1: Maar ik denk, we zijn hier geen Oldenbroek. Even heel erg, dat gaat niet gebeuren. Daar is ook ik denk dat daar voor de gemeenschap in Harderwijk te sterk is. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik denk vooral dat het geen... het krijgt nergens meer een plusje op. En dat heeft het wel nodig. Helemaal als je in zo'n beweging bezig bent. Hè. We hebben afgelopen jaren natuurlijk hele mooie stappen gezet. In dat regenboogbeleid. In breder inclusiebeleid. We hebben voor het eerst Kitty Kottie gevierd. Daar zie je natuurlijk ook wel reacties op komen. Waarvan je denkt, ja, het is goed dat je ervoor gaat staan. Maar dan moet je er wel gaan staan. Je moet wel die actieve houding aannemen. En, ja, mijn angst is dat wel gaat verdwijnen de komende jaren. En dat we een soort status quo krijgen. Ja, dat vind ik jammer, want we zijn wel die vooruitgeschoven post op de Veluwe.
2: Ja.
1: En ik denk dat er meer op kan.
0: Jouw portefeuille was natuurlijk ook wat gevoeliger voor dan de andere portefeuilles. Want huisjesbouw, Edwin, die moeten toch komen. Denk je dat daar nou verandering in gaat komen als er een andere college, een andere wethouder zit?
3: Nee, dat verwacht ik niet, heel eerlijk gezegd. Want ik heb altijd brede steun gevoeld voor de koers die we hebben ingezet. Dus ik zou het al heel gek vinden als we daar een andere afslag in nemen. Je zult wel misschien merken dat er een bepaalde accent anders gelegd moeten gaan worden. Misschien wordt er nog wel een keer naar de huisvestingsverordening gekeken. Omdat er iets met statushouders veranderd moet worden. Ik noem maar even wat. Ja. Dat zijn dan wel dingen die een coalitie zou kunnen oppakken. Maar ja, goed, dan zullen ze wel in de regio ook gesprek moeten gaan voeren met... met corporaties onder andere van, en ook vooral met een gedeputeerde van ja, maar hoe gaan we het dan oplossen? Dus, maar goed, dat...
0: Een punt waar jij ook een basis voor gelegd hebt is het nieuwe woonwagenkamp. Nou, dat is natuurlijk nog, ja, we weten nu de locatie, maar verder...
3: Ja, dat is nu, dat staat aan het begin inderdaad van een ontwikkeling. Dus daar hebben we een doorkijk gemaakt dat we verwachten dat we over een jaar of 4, 5 wel kunnen gaan realiseren. Maar om daar te komen, er is nog wel wat water wat door de Rijn heen moet. Want je zult vooral met de omwonenden ook het gesprek aan moeten gaan van ja, maar hoe doen we dit nou? En hoe zorgen we er nou voor dat het ook een beetje knap eruit ziet? Dat er geen overlast is van verkeer en dergelijke. En ja, goed, dat zijn allemaal gesprekken die we met elkaar moeten gaan voeren. En nou goed, dat...
2: Maar de locatie staat vast.
3: De locatie die staat min of meer vast, want daar hebben we voorkeursrecht op gevestigd op een aantal percelen. Dus dat betekent ook dat je daar een in ieder geval serieuze plannen voor moet gaan maken. Nou, die zijn door deze raad al bestendigd. Of tenminste, het voorkeursrecht is door deze raad bestendigd. Dus dan mag ik er wel van uitgaan dat deze raad daar ook wel aandacht aan voor
0: maar
3: heeft.
0: Maar dit soort dingen, dat is vaak de omwonenden die het vers protesteren. Ja. Zo van, wat we niet kennen, daar zijn we tegen. Want dat is natuurlijk wel vaak zo. Dat vereist toch wel heel veel praten en heel veel koffie drinken.
3: Ja, dat zeker. Zeker. En kijk, dat zien we natuurlijk overal. Waar gebouwd wordt, daar wordt het wat drukker. En dan is het vaak spannend je buurt te zien veranderen. Meestal, zeg ik altijd maar, wordt de soep niet zo heel heet gegeten. Maar je zult natuurlijk wel wat comfort moeten geven. Van, ja, maar hoe gaat het er dan uitzien en waar kunnen we dan op rekenen? Er speelt natuurlijk nog wel een ander component mee met deze mensen die aan de Glindweg wonen. Waar we eerder een visie op het buitengebied hebben vastgesteld. Waarbij we eigenlijk hebben gezegd van het liefst houden we dat open. Maar dan moet je ook wel het gesprek durven aangaan. Van ja, soms vraagt het... algemeen belang, om het zo maar eens te zeggen, het maatschappelijk belang voor een andere keuze waarmee je dus ook afwijkt van die omgeving. Dus dat zijn ook wel echt even stevige gesprekken waar je doorheen moet met deze omwonenden.
2: Martijn, die 3 windmolens, komen die of komen die niet?
1: Ja, in september wordt de tweede fase van dat plan opgeleverd.
2: Ja.
1: Dus nou ja, er zijn een hoop uitdagingen op dat project windenergie.
2: Dat is toch cruciaal voor Harderwijk, dat komt?
1: Nou ja, dat is het. Hè. We willen zoveel mogelijk zelf opwekken wat we zelf verbruiken. Hè, juist om netcongestie tegen te gaan. Maar we zien daarin ook wel hoe lastig het op dit moment is om bijvoorbeeld te dealen met een liander, hè, met een netbeheerder. Die ze op een gegeven moment moet gaan aansluiten. En die op sommige vlakken ook gewoon met handen en voeten gebonden zit. En niet zomaar aansluiting kan weggeven. Ja. Dat is een hele lastige. En daar zijn we nu op de achtergrond nog steeds hartstikke druk mee. Dus dat is zo'n dossier wat je bij wijze van een sneltreinvaart ook weer over wil dragen aan je opvolger. Omdat het gewoon, bij wijze van elke dag moet je er wel weer iets mee. Moet je erop sturen, moet je verder. En zelfs in deze periode dat het redelijk luw is. Ben je met dat windperk nog best wel druk.
0: Maar dat zegt toch eigenlijk ook nog een beetje... je hebt een wethouder nodig die er met passie voor gaat.
1: Ja.
0: En als je dat iemand hebt die... maar kijken wel.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Dan wordt het al veel moeilijker.
1: Zeker, dus ik hoop ook echt oprecht dat mijn opvolger zometeen op duurzaamheid... gewoon iemand is die wel heel bevlogen is. En dat het iemand is die dat intrinsiek doet. Ik heb vandaag toevallig het afscheid gehad van het team duurzaamheid hier intern. Hartstikke leuke, bevlogen mensen. Die echt met hart voor die zaak aan de gang gaan voor Harderwijk. Superleuke lui. Jammer om dan afscheid te nemen natuurlijk. Ja. Want je zit echt in 4 jaar tijd midden in zo'n team.
0: Ja.
1: Die gun je dat ook. Omdat zij net zo bevlogen zijn en met zulke fantastische mensen in huis wil je ook gewoon die stappen gaan doorzetten.
2: Maar die mensen blijven.
1: Zeker, ja. Maar je moet dus wel ook een bestuurder aan het roer hebben staan die het wil. Want anders dan ben je ook als ambtenaar snel uitgeblust, denk ik. Maar ik hoop, mijn hoop is echt dat daar een bevlogen iemand komt te zitten die van het intrinsieke motivatie wat met duurzaamheid wil.
2: Ja.
1: En daarmee dus ook zo'n soort project verder kan draaien. Want goed, als je die kant op kijkt, achter je. Dan zie je windmolens draaien, maar helaas zijn het die in Zeewolde nog niet die bij ons.
0: Nee,
1: dan zou een beetje daar staan. Ik zou dat een mooi gezicht vinden. En ik had het liefst natuurlijk afgesloten met zo'n windpark.
2: Ja.
1: Wat ik zo jammer vind, is dat ik 4 jaar lang bezig ben geweest met stoempen op dat dossier. En ik roep je intern heel vaak, die kringen hadden er eigenlijk al lang moeten staan. We hebben deze periode besluiten genomen die eigenlijk hiervoor al genomen hadden moeten worden. En dan hadden we ze al lang gehad. Ja. Dat is ook wel weer de nare werkelijkheid. De problemen rondom netcongestie die we nu hebben, die waren er toen niet. Dus toen had je bewijs van een schot voor open goal. En nu heb je allerlei moeilijkheden om het voor elkaar te... Ja, dat weet je natuurlijk van tevoren ook niet.
0: In landbouwtermen is zeker te spreken van achteren kijk je een koe in de kont.
1: Ja, maar, zeker weten. Ja. Nee, maar dat is waar. Dus dat is makkelijk zat.
2: Maar dit baart je zorgen, merk ik.
1: Ja, maar en dan nog niet eens zozeer en wie er dan komt te zitten. Maar gewoon puur de algemene hoedanigheid.
2: Dat bedoel ik. Ja.
1: Het überhaupt? Dat is de grootste vraag die erboven hangt. Maar ik ben vooral blij dat we... wel alles serieus onderzoeken. En dat het was inderdaad natuurlijk ook best wel spannend een half jaar geleden. Of überhaupt het voorstel wel verder ging, maar dat de raad wel in meerderheid voor heeft gestemd. Toen heeft gezegd, we gaan het in ieder geval onderzoeken.
2: Ja.
1: En want dan kun je op basis van objectieve feiten, in plaats van allerlei desinformatie die ook rondbezuind wordt, onder andere vanuit de buurt, kun je wel gewoon kijken van, hebben we hier wat aan? Kunnen we hier wat mee? En zet het zo dan naar de dijk. Ja. Dus... dat we in ieder geval zover zijn.
2: Ja, ik heb nog een vraag hier over het groenplan in de binnenstad. Plan dat komt binnenkort.
1: Ja, zeker afgelopen dinsdag vastgesteld in het college.
2: Dat is mooi om te horen.
1: Zeker, ja.
2: En wanneer beginnen ze met de uitvoering?
1: Dan moet ik even... Ik heb morgen persuur in de stukken bij me. Ik heb de stukken niet voor me liggen.
2: Nee.
1: Maar volgens mij zo uit mijn hoofd de eerste gedeelte in 2027 al. En er zijn best wel wat gebieden die we daarin benoemen. Hè. We benoemen onder de Waldtorenstraat, dat grote stenige parkeertrein wat daar ligt.
2: Ja. Want daar valt wel winst te behalen.
1: Gigantisch, ja. Maar ook de boulevard bijvoorbeeld, de vismarkt. Ja. En dat is dan wat verder weg, maar wel allemaal hebben we het idee voor 2031. Dus als de stad er echt goed bij moet staan, hè, als we al die gasten krijgen, dan willen we juist ook dat we een groene stad zijn. Dus ik ben natuurlijk zelf heel trots dat je dan in je voorlaatste collegevergadering... en het is portefeuille van Wilco Mazier, want die doet binnenstad... maar we hebben echt met z'n tweeën als tandem gedaan dat groenplan verder brengen.
2: Ja.
1: Want het is wel iets... Ja, het is echt iets van deze tijd, merk ik. Afgelopen week ook de Stentor een interview gegeven over hoe belangrijk het is... met deze hitte, dat je goed veel groen hebt.
2: Ja.
1: Ik heb zelf 15 jaar in de binnenstad gewoond. Het is echt niet te doen... als je op je zolderkamertje zit.
2: Ongelooflijk.
1: Dus dat is het. En dan wil je ook verkoelingsplekken hebben voor mensen die daar wonen. En dat gaan we op deze manier realiseren.
2: En het nieuwe college, kan die nog een negatieve invloed op dit plan hebben?
1: Ik denk dat dat altijd kan. Alleen, ik denk wel dat inmiddels de breedte in de samenleving wel draagvlak is voor groen.
2: In de binnenstad zeker.
1: Ja, dat denk ik wel. Dus dat is alleen je moet het goed doen. Je moet zorgen dat je een goede balans hebt tussen je leefbaarheid, je parkeren, alle andere dingen. Want in de binnenstad toegankelijkheid is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar moet er een integraal plan liggen. We hebben daar best wel heel veel tijd en energie in gestopt, ook ambtelijk. En ik denk dat er een goed plan ligt.
2: En ook meer aandacht voor de fietsers, denk ik.
1: Ja. We spreken tegen de juiste boom, zoals ze dat in het Engels zeggen.
0: Zeg, je zegt net al, Wilco, Mazier en ik. Een van de punten die gisteren heel erg naar voren kwam, zowel een toespraak van de burgemeester als ook een toespraak van jullie. Het team. We hebben als team kunnen werken. En ik hoorde ook wel van, ik geloof dat het Marcel was, dat dus in de laatste vier jaar dat het veel meer was dan in andere ervaringen die hij had.
1: Ja.
0: Wat betekent dat nou als team? Ik kan me toch wel voorstellen dat jullie wel eens een meningsverschil hebben in de collegevergadering.
1: Ja, of ik.
3: Verschillen zijn er altijd.
0: Ja.
3: Dit is mijn enige college waar ik ooit in heb gezeten. Maar ik hoor natuurlijk wel eens wat van collega's hoe dingen gaan. En dan prijs ik mezelf wel gelukkig dat het bij ons anders gaat. En dat ik dat dan ook kan zeggen. Ik kan me wel goed herinneren dat toen we net startten, toen hadden we best wel wat lastige dingen op onze tafel liggen. En toen hebben we een keer in een zaaltje ergens om gewoon even elkaars nieren te proeven. Te weten wat voor persoon ben je nou, met wie heb ik nou te maken, waar ga je van hard van lopen, waar loop je op leeg. Weet je wel, dat soort gesprekken hebben we heel intensief met elkaar gesproken. En wat me daar is blijven hangen is dat we zeiden van willen we nou goede wethouders zijn of willen we een goed college zijn? En als je dan het laatste kiest, dan vraagt dat ook wel wat van je. En dat betekent dat ook dat je af en toe wat moet gunnen aan een ander. Om die eens een keer te laten shinen. En ook moet kunnen helpen van joh, maar als je het zo vertelt, dan heb je misschien een heel ander verhaal. naar buiten toe. Of als je eens een keer met dieren praat. Of een keer, ja. Zo hielpen we elkaar altijd. Ja. En natuurlijk verschilde je op een heleboel dingen echt wel goed van mening. Maar dat waren gewoon nette inhoudelijke discussies om het maar beter te maken. Nooit met de intentie van ik stem hier tegen. Nee, het was altijd van kunnen we het niet anders doen.
1: En
3: dat is toch wel een mindset die je moet hebben voordat je zo'n discussie gaat voeren.
1: Ja, juist dat we denk ik dat we elkaar ook goed kennen allemaal. Hè. We zitten met z'n vijven zaten in dat college als wethouders. Maar we kenden elkaar natuurlijk allemaal al minstens 8 jaar. Dus dat helpt wel. Hè. En dan weet je ook wat je aan elkaar hebt. En ik denk dat we de gemene deler ook wel in dat college is dat je jezelf als uitgangspunt al niet zo serieus neemt. Ja. Daar start het al. Hè, van joh, het is echt inderdaad die gezamenlijkheid en het is de rol die je hebt. En zo zie je elkaar ook. En doordat we elkaar ook informeel vaak spreken, heb ik ook in andere besturen waar ik in heb gezeten, dat is altijd wel een hele belangrijke. Weet je het verschil te maken tussen iets wat in je werk of in je professionele gedaante zit, of is het iets heel persoonlijks? Want persoonlijk heeft er nooit ingezeten. Wel positief natuurlijk, maar nooit dat je denkt, goh, hij heeft nu iets tegen mijn groep in een collegevergadering. Oeh, dat is echt iets persoonlijks. Nee, dat is het niet. Ja. Want het is om dat gezamenlijk voorstel inderdaad verder te brengen. Om dat door op een gegeven moment klaar te maken, naar de raad te brengen of zelf te besluiten. En ik denk ook echt heel erg, we doen het voor Harderwijk allemaal. En dat helpt ook. Hè. Er is volgens mij in dat college van ons niemand die daar met een persoonlijk belang heeft gezeten van, oh, maar ik heb dit nu nodig als een opstapje voor iets anders en daardoor moet ik bepaalde dingen scoren. Nee. Als Harderwijkers zijn we bezig met Harderwijk en met het algemeen belang. En wat is het beste voor dat algemeen belang? En hoe brengen we dit verder?
0: Het speelt natuurlijk bij de regering, maar ook bij het college. Het college spreekt met één mond.
1: Ja. Ja.
0: Dus zelfs als je met iets niet zo erg eens bent, als het collegebesluit is, dan doe je gewoon mee.
1: Ja.
2: En ik
1: zeker.
2: Begreep gisteren ook dat er ook tijd was. Hoe vaak werd niet gezegd, we hebben veel gelachen.
1: Zo, ja.
2: Dus er was veel humor. En
1: enorm.
2: En ook... ook het relativeringsvermogen. Dat moet je natuurlijk rekenmatig aan.
3: Ja, gelukkig wel. Want anders is er ook niks aan. Soms heb je zulke zware kosten op tafel liggen. Ja. Dat het misschien niet gepast is om altijd even een grap te maken. Maar soms is het ook gewoon nodig om het even van je af te schudden. En goed, als je dan eens een keer naar een VNG-congres ging of is naar Brussel geweest en je kijkt je ogen uit en dan hebben we echt schrik voor 10.
1: Ja, zeker.
3: Oh, dat zijn gewoon leuke dingen die me altijd bij zullen blijven.
2: Ja. Dat is toch geweldig om daar op deze manier op terug te kijken.
1: Ja, maar is het ook. Ja. Is het ook. Ja. Ja, en we hebben best wel dingen voor onze kiezer gehad natuurlijk. Dat werd op een gegeven moment ook wel gezegd. En dan heb je externe trainers, hè, die op zo'n, als je eens een keertje mekaars nierenproef zal zetten, in zo'n hutje op de haai.
4: Ja.
1: En dan komen er van die externe trainers die dan ook je spiegel voorhouden, dat is dan goed. En eigenlijk allemaal die we deze periode gehad zeggen, dat je zo'n relaxed college en zo'n goede samenwerking, dat zie ik niet heel vaak. Nee. Ik hoor van collega's uit het land wel eens dat ze met trillende benen richting een collegevergadering gaan op dinsdag. Omdat ze denken, oh god, kom ik er wel goed uit vanmiddag.
2: En dat gevoel...
1: Nooit aan de orde geweest.
2: Absoluut niet bij een van jullie.
3: Nooit. Je hebt altijd wel van dat je denkt, van dan heb je een zwaar stuk. En dan vraag je voortdurend af, van is het wel genoeg? Is het wel genoeg? Ja. Maar je gaat altijd met een rustig gevoel in het college zitten om ook dat gesprek aan te gaan.
1: Ja. En we zijn ook, we nemen elkaars kritiek dan ook mee. En kritiek als in opbouwend. Als iemand op een gegeven moment reageert op je stuur, er zit inderdaad wel wat in, niet aan gedacht. Nou, neem het weer terug. En het is niet zo van, maar dit is in beton gegoten en het moet per se. Nee, je scherpt het samen aan en volgens mij is dat heel gezond.
2: Ja, die burgemeesterswisseling heeft dat nog een... positieve rol, wat voor rol heeft dat gespeeld?
1: Ja, vooral dat het laat zien van, hoe sta je er als team, denk ik tenminste. Ik wilde hem ook als voorbeeld geven net. Van we hebben best wel wat dingen voor onze kiezer gehad. Hè. Die 13 miljoen bezuinigingen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is ook best wel pittig om door te gaan. Nou, geen veldje aan de lucht volgens mij.
2: Corona.
1: En ook, wij zijn begonnen net na corona. Maar die burgemeesterswissel was natuurlijk wel best wel pittig. Omdat je zowel een burgemeester als een gemeentesecretaris in één klap uit je college weg hebt. Dus twee tegelijk.
4: Ja.
1: Dat was echt wel even op één dag hebben we dat te horen gekregen. Ja. We gaan allebei weg. En dan zit je daar als vier van de vijf wethouders net na amper een jaar volgens mij.
2: Ja,
1: dan denk je, wat gaat er hier gebeuren? Al je ervaring in één klap de deur uit.
4: Ja.
1: Maar ook daarin, heb je wel elkaar vastgehouden en ben je toch verder gegaan. Dus dat ook daarin, dat had ook heel veel andere dingen kunnen doen. Maar ik denk juist doordat we zoveel vertrouwen in elkaar hebben.
0: Dat scheelt enorm.
1: Ja, is dat gewoon oké. En je kunt dus ook, je kunt achteroverleunen. Je kunt van elkaar erop Je kunt ervan uitgaan dat iemand anders het beste met je voor hebt. In plaats van, hij probeert elke dinsdag mijn stoelpoot onder me vandaag te zagen.
3: Ja, nee, we hebben er altijd gezeten met het idee van, ja, als een stuk van Martijn, kan ik dat op straat ook uitleggen? Kan ik een stuk van Wilco ook op straat uitleggen? Dat is een beetje het idee. Dus dan, en je legt het natuurlijk langs de lat van je collegeprogramma. En nou ja, dan snap je al snel de koers. En nou, dat is het heel fijn dat als je zendt, En met de bedoeling om het te verbeteren, dan is het ook makkelijk om te ontvangen. Om het te kunnen verbeteren. Ja, en dat is gewoon heel prettig.
1: En we hebben best wel van die stukken gehad. Die twee of drie, soms wel drie keer terugkwamen volgens mij. En nou, we hebben echt wel aangescherpt in een college.
3: Ja, zullen sommige mensen soms gek van zijn geworden. Maar ja, zeker. Dat moest dan gewoon.
1: Maar wel dat je denkt, ja, we hebben wel gewoon het goede gesprek over wat je in een college moet hebben volgens mij. En een portefeuillehouder ging dan ook niet met lood in zijn schoenen weer terug. Dan was het, nou ja, weet je, ja, je hebt inderdaad een punt. Goed, we gaan nog eens een keertje terug en we passen het weer aan. En ja, dat is wel de goede discussie die we moeten hebben.
2: Hoe lang zijn gemiddeld die collegevergaderingen?
3: Meestal doen we er tot de lunch over. Waar veel tijd in gaat zitten, dat zijn toch wel vaak de dingen die we tussendoor beleven. Hè. Dus maar de autonome ontwikkelingen die we vaak met elkaar willen delen. Daar zit soms meer tijd in dan de echte discussiestukken. Maar dat is ook gewoon, helpt ook wel weer om elkaar mee te nemen in de voorbereiding op besluiten die nog moeten komen.
1: Ja, al is het maar van, goh, waar ben je geweest afgelopen week? Wat heb je afgelopen week in de stad gezien of gedaan? Dat is wel heel goed om dat tegen elkaar aan te houden. Van, wacht eens. Heb je hier wel weet van? Ja. Richting iemand die veiligheid doet. Of richting, nou ja. We zijn veel buiten geweest, dus dat helpt ook heel erg.
2: Ja.
1: Echt oog en oor in de stad. En dat is wel goed als je dat terug kunt koppelen in zo'n college.
0: Heb je nou het idee ook een beetje dat sommige hele zware dossiers, moeilijke dossiers, dat je daar toch wel heel veel genoegdoening in hebt, als dat goed gaat en dergelijke? Veel van die lichte kleine dingen.
3: Ja, zeker. Zeker heb ik dat. Als ik bijvoorbeeld zelf even kijk naar, ja, misschien voor de luisteraars thuis niet het beste voorbeeld, maar de overgang van inzamelaar, van afvalinzamelaar, een klus.
2: Ja.
3: Nou, daar krijgt een paard de hik van. Echt, ik heb 400 plus actiepunten en dat moest binnen 2 jaar geregeld worden, want anders werd er geen vuil op gehaald. En ga er maar aan staan. Dus dat was een stoomcursus aanbesteden, inbesteden. Echt tot midden in de nacht met advocaten van Omrin en met onze juristen. Discussies over allerlei punten en komma's om dat verhaal maar goed te krijgen.
0: Ja, dat zijn dingen waar de mensen en op straat dan niks vanaf weten. Hè?
3: Nee, maar uiteindelijk dan draait het en dan hoor je van de auto's worden op tijd geleverd, mensen zijn op tijd geworven. Ja, dan doe je even dit, want dat is wel heel prettig. Ja, en dat dan ineens plotseling de sneeuw met bakken uit de hemel valt, waardoor het op de eerste dag al misgaat. Ja, dat is wel echt eventjes, dat noem ik dan maar, dat is datgene wat fout nu fout gaat, dat is dan beter van als dat in het voortraject dat soort fouten zijn voorgekomen, dat je helemaal niks hebt.
2: Ja.
3: Dus, maar dat is wel iets waar ik dan wel heel trots op ben, dat we dat met elkaar er wel door hebben getrokken. Want dat zijn echt hele ingewikkelde processen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Op het moment heb je wel slapeloze nachten gehad.
3: Ja, dat is wel eens voorgekomen. Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar verder, je ziet er nog goed uit.
0: Ik kijk ook even naar de klok. Morgen of nog een paar dagen wethouder. En dan opeens ben je gewoon burger op straat zonder werk en alles. Ze zorgen wel een poosje goed voor je. Dus ik bedoel, dat is natuurlijk wel gelukkig. Maar je moet een nieuwe baan zoeken. Maar eerst maar de vakantie houden, rustig aan.
1: Ja. Ja, eerst maar eens even, ze noemen dat afkoelen. Dat vind ik wel een hele mooie term.
2: Ja.
1: Eerst even 3 maanden afkoelen en alles even laten bezinken. En vakantie houden, daar heb je ook alle ruimte voor. En dan op zoek naar wat nieuws. Dus dan gaan we meemaken.
3: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat helemaal niet in mijn aard ligt. Hè, want ik was eigenlijk al best wel veel bezig met van, dit vind ik leuk. Vacatures kijken en eens een keertje kop koffie drinken. Maar toen werd er langs alle kanten tegen mij gezegd van, doe dat nou niet. Nee. Doe dat nou niet. Ga eerst gewoon even afkoelen, want anders dan doe je jezelf tekort, leg je de lat laag enzovoorts enzovoorts. En dat is echt heel tegennatuurlijk.
2: Bezig erbij.
3: Maar goed, maar het is gewoon niet prettig om nu stoppen, volgende week donderdag. Ja, en dan zien we wel. Ja, dat, persoonlijk vind ik dat heel lastig.
2: Ja.
3: Maar goed, we gaan dan toch wel op vakantie.
0: Maar in het publieke domein, even rustig. Kijken jullie op termijn in het publieke domein of weet je nog niet?
3: Nou, ik vind het zelf wel leuk om in ieder geval in het maatschappelijke, publieke, maar wel een beetje in het veld van openbaar bestuur. Of dat dan een verbindende rol moet zijn of iets anders maatschappelijks waar je van betekenis kunt zijn. Dat zou ik wel heel leuk vinden, want ik ken het wereldje natuurlijk goed. En of dat dan voor een regio moet zijn of in een provincie of... dat zijn wel een beetje de dingen waar ik naar zal kijken.
2: Je zou ook wethouder in een andere plaats kunnen worden.
3: Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat kan altijd, ja, natuurlijk. Maar ik ben nog niet gebeld. En dat hangt natuurlijk helemaal af van de gemeente.
2: Ik stel de vraag verkeerd. Zou je dat ambiëren?
3: Niet per se ambiëren. Nee. Ik zou dat wel leuk vinden als een gemeente je vraagt. Dan zou ik dat wel leuk vinden. Maar het hangt wel heel erg af van wat voor gemeente dat dan is. Want het moet wel bij je passen. Want Martijn zei dat net ook al. Als je iets doet, moet je wel goed gemotiveerd zijn. Want anders lukt je niks natuurlijk.
0: Goed, nou, we wensen je heel veel succes. En wij nemen afscheid van jullie. Ik heb het gisteren jullie persoonlijk al gezegd. In mijn optiek nemen we afscheid van twee bevlogen, enthousiaste, goede wethouders. Hartstikke bedankt daarvoor. Voor wat al jullie voor onze gemeente hebben gedaan. En hoe je ingezet hebt.
4: Dankjewel.
3: Dankjewel Henk.
0: En
3: dankjewel,
0: Anneke. Heel veel succes in het gezin, in de familie en in het leven. Denk ik.
4: Dank. En dank dat jullie al die jaren met ons op zijn gelopen.
2: Ja, ja, dat was soms ook heel zwaar hoor.
4: Ja, dat geloof ik. Ja.
2: Nee hoor, het was... wij hebben hier ook fantastische jaren gehad. Laat ik zomaar weer afsluiten.
3: Dat horen we graag.
0: Dankjewel. The A-Team. Ed Sheeran.

0: Ja, wij gaan naar het politieke nieuws vandaag. Er is niet heel veel nieuws. De coalitievorming. Ja, nu geen nieuws. Bijna geen nieuws. Morgenochtend is de presentatie van het coalitieprogramma. En de presentatie van de wethouders. Volgende week zijn er 2 raadsvergaderingen. Maandag is er een debat over het coalitieprogramma. En dan worden de beoogd wethouders worden overhoord door de raad. De raad kan vragen stellen. Dat kan van alles nog wat zijn.
1: Heet dat zo, overhoren?
0: Nou ja, ik noem het even overhoren. Een beetje schools. Ja. Hè, als, maar in de regering hebben ze ook wel eens gedaan. Maar ja, of iedereen er enthousiast over werd. Maar je kunt natuurlijk wel iemand die bepaalde uitspraken heeft gedaan. Zeggen, ja, maar u gaat met dit collegeprogramma. Kan dat wel? Hè? Dat is natuurlijk het mooist. Ja. Kijk, collegeprogramma's moet iedereen wat toegeven en wat bij nageven. Ja, en als je dan altijd zegt, ja, maar ik wil 2 uur parkeren terug. En er staat zo meteen een half uurtje in. Ik doe me wat geks. Ja. Dan zou ik dus vragen, ja, maar u hebt het altijd gezegd. En nu, ja. Nou ja, goed.
1: Kan het nog invloed hebben op het programma?
0: Nou, nee hoor, de praktijk is... Kijk, het wordt niet, dat is Harderwijk ook niet om te hard te spelen.
1: Nee.
0: En het is ook niet zo dat de wethouderskandidaten komen, althans die genoemd zijn, die bij de mensen in Harderwijk geen idee oproepen van die willen we per se niet. Nee. Het is geen Oldenbroek, zeggen ze wel. Maar wat we wel weten, zou Mark de Lange van gemeentebelang nou wel of niet wethouder worden? In de gemeenteraadsagenda van donderdag staat dat 2 leden van de raad, Wilco Mazier en Lilianne Pol, dat die dus de raad uitgaan om wethouder te worden. Wilco Mazier van het CDA en Lilianne Pol van gemeentebelang. En daar komt een ander voor in de plaats. Maar er staat niet dat Mark de Lange de raad uitgaat. Dus ja, ik weet niet wat er nog van verrassingen komt.
1: Maar die blijft vast dan in de raad als fractievoorzitter.
0: Nou, dat...
1: Want hij heeft veel nieuwe raadsleden met weinig ervaring.
0: Precies, dat zou heel verstandig zijn. Maar ja, je hebt persoonlijke ambities. En hij heeft altijd wel een beetje gezegd, ik wil wel graag wethouder worden.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is heel, als hij dat doet en blijft in de raad zitten, dan vind ik het heel knap van hem.
1: Absoluut.
0: Ketty Kotti, we hebben het er hier wel eens over gehad. We hebben eens interviews gehad. Harderwijk heeft er ook mee te maken. We wisten al dat vroegere burgemeesters van Harderwijk banden hadden met slavenhandel.
1: Ja.
0: Maar nu is er een bekend geworden, ik vond het ook een leuk verhaal, dat Linnaeus, de beroemde Zweedse botanicus, die is naar Harderwijk gepromoveerd.
1: Ja.
0: Dus Harderwijk heeft er ook mee te maken. Maar Linnaeus, op het gebied van de rassen, is hij ook niet zo goed. Want behalve planten deelde hij ook mensen in. En daarbij waren Afrikanen toch een minder soort dan de Europeanen. Dus ja, dat kan natuurlijk helemaal niet.
1: Waar heb je dit gevonden?
0: Er stond een groot interview met in de grote Stentor met een mevrouw Huppeldepup, die dat allemaal onderzocht had.
1: Oké, heb ik niet gelezen.
0: Nou goed, in Ermelo is het college ook klaar. CDA, 1 Ermelo en ChristenUnie vormen daar het college met ieder 1 wethouder. En ja, wat mij betreft iets nieuws, een 4e wethouder. Komt uit Epe in dit geval. Dit is een onafhankelijke. Want ja, als de 3 partijen ongeveer even groot zijn. Ja, dat levert allemaal een wethouder.
1: Ja.
0: Dus ja, dat 4e. Onafhankelijk. Nou,
1: maar ze zal toch een bepaalde achtergrond hebben.
0: Ja, dat zal ze hebben. Maar goed, ze komt natuurlijk. Ja, misschien was ze wel van de lokale partijen in Epe of iets van dat.
1: Ja,
0: dus ze zal denk ik geen CDA verzetten. Maar ik weet het niet.
1: Nee.
0: Schriftelijke vraag. Jawel, Pro blijft gelukkig actief. Hè? Pro, dat is de Partij van de Arbeid GroenLinks. Die hebben nou een nieuw Weiburg. Die zegt nou het afval daar. Er moet ook heel veel afval, puin en dergelijke ligt daar. Er moet weg zijn. En dat zou in juni weg zijn. Dat ligt er allemaal nog. Dus college, kunt u even zeggen wat het is. Nou, dat kunnen de nieuwe wethouders een antwoord op verzinnen. Vanavond is er gezamenlijke commissie met een jaarrekening. Volgende week zijn er 2. De laatste vergadering heb ik net al gezegd. En volgende week om deze tijd hebben wij ongeveer plus minus bij benadering een nieuw college. Met dezelfde burgemeester en dezelfde gemeentesecretaris.
1: Ja.
0: En ik had
1: en
0: er nog
1: 1 wethouder die...
0: En Wilco Mazier is degene die, die samen met de burgemeester ervaring moet brengen in het land.
1: Ja.
0: Ik zit even te kijken, Alleke. De column, dat wordt wel erg kort dag. Als jij dat...
1: Dat lukt niet.
0: Gaan we dus niet doen, hè? Dus,
1: maar dat kunnen we misschien volgende week doen.
0: Ja, nou ja, volgende week is er nog een uitzondering. Is er nog een uitzending in ieder geval. Dan proberen we natuurlijk toch wel een klein beetje tussen 7:30 met een paar met Mark de Lange te praten van de grootste partijen.
1: Dat proberen we niet. Ik heb hem al gesproken en hij komt om 7 uur.
0: Je hebt het al, nou, helemaal.
1: Ik heb het al geregeld.
0: Ja. Al gaat de waarheid nog zo snel, Anneke, die gaat er wel ver vooruit. Zo dat is dat, waar.
1: Zo hoort het.
0: Wij gaan afsluiten.
1: Ja, fijn dat u nu bij ons was. Ik hoop dat u een leuk gesprek vond met de afscheidnemende.
0: Ja, ik heb tenminste een leuk gesprek gehad, ja.
1: Absoluut. Volgende week zijn we er dus. Ja, nog twee keer.
0: Nee, de laatste keer. Volgende week voor de vakantie. Want daarna gaat iedereen rust nemen. En dan gaan wij ook rust nemen.
1: Dan gaan wij,
0: want de mensen weten natuurlijk niet hoe zwaar dit baantje is hier elke week.
1: Dat ja, uur. Dat is heel rustig. Nee hoor.
0: Nou goed.
1: Wij doen het heel graag. Voor nu een hele fijne avond. Tot volgende week donderdag om 7:00.
0: En daar sluit ik me graag bij aan.
1: En blijf luisteren.
0: Alleen dat is tot 7:00. Volgende week donderdag zal ik er niet zijn. Maar dan is Harry er weer.
1: Harry is er weer.
0: Dus, komt goed.
1: Blijf luisteren naar Veluwe FM. En tot volgende week donderdag. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, het is donderdag 2 juli 2026 en Ron is op vakantie en ik dacht van ik zal het wel weer alleen moeten doen. Maar nee, ik heb iemand meegebracht en dat is mijn lieve vrouw, de redactrice Ilona.
1: Hey! Hey. Dat is mijn applaus. Oh ja, ik hoor het. Ja, nee, dan is het goed. Ja.
0: Nou, welkom.
1: Ja, dank je. Jij ook.
0: Dank je wel dat je meekom.
1: Ja, tuurlijk. Ik offer mijn vrije avond wel weer op voor Ron, dat hij lekker op vakantie kan.
0: Ja, die is lekker.
1: Met liefde.
0: Friesland Bob.
1: Ja. Ja, zit in Friesland? Oh ja, zit in Friesland.
0: Ja, Friesland. Ja. Dus die zit daar lekker.
1: Ja. Dus zaten we gaan ze daar ook al met die hitte?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oh, dan konden ze lekker zwemmen daar.
0: Oh, je zit aan het water, hè? Ja. Dat klopt helemaal. Ja. Hey, we gaan met z'n tweeën doen. Je hebt lekker veel muziek in kunnen brengen.
1: Ja,
0: in plaats van
1: maar
0: vijf nummertjes
1: normaal. Ja, precies. Dat is lekker als Ron er niet is. Dan kan ik gewoon de hele lijst bepalen. Nou, nee, jij hebt ook wel wat ingebracht. Maar we zijn begonnen met Forza van Nelly Furtado.
0: Oh, ja.
1: En ik stond vanochtend te douchen toen ik helemaal zeiknat geregend was van het sporten, van de regen. Na het sporten was ik aan het douchen. En toen kreeg je ineens dit lied in mijn hoofd. Toen dacht ik, oh ja, van wie was die ook alweer? En toen dacht ik, oh, dat was volgens mij van Nelly Furtado. En dat was van het Europees kampioenschap in 2024.
0: Oh,
1: nou ja.
0: Ja,
1: dus dat was een leuke koppeling nog naar
0: het leuke voetbal.
1: Het fiasco, laten we het daar niet over hebben. Ja, nou dat. Dus ik dacht, dat is ook wel een gezellige opening. Beetje zomers.
0: Ja, nou, dat lijkt me een heel mooi idee.
1: Ja.
0: Nelly Furtado met Forza. Ja, wat gaan we ook weer doen? Verzoekjes.
1: Oh ja. Ja, als je graag wil dat we... Kijk, we hebben natuurlijk een hele leuke lijst. Maar als je nou denkt van, joh, ik heb ook een leuke nummer. Laat het ons weten. Dat vinden we echt heel leuk. We hebben er net al één binnen. Die komt zo meteen langs.
0: Ja.
1: Maar dan kan je dus bellen met de studio. En het nummer is... Nee, jij gaat 0341 zeggen. Ik weet alleen die 06.
0: Oh, 0341.
1: Dit is rond zijn dingetje altijd.
0: Ja, 360-148.
1: Ja, of je appt naar 06-8309-8309. Volgens mij heb ik het goed.
0: Ja, je hebt het zeker goed.
1: Oké, ja, fijn. Dat vinden we heel leuk, toch?
0: Ja.
1: Dan laten we wat nummertjes van ons laten we gewoon zitten. En dan kunnen
0: of
1: mensen...
0: er is gewoon tijd.
1: Oh, er is
0: ruimte,
1: tijd zat. Ja, dan kletsen we wat minder. Dat kan ook.
0: Dat kan
1: eigenlijk niet, maar vooruit.
0: Nee?
1: Maar laat weten wat je leuk vindt. Dan draaien we het misschien.
0: Zeker. Nou, we gaan gewoon lekker beginnen. En wij gaan beginnen met, net uitgebracht, of tenminste, die is uitgebracht, ja, de Wow Signal album van Muse.
1: Oh, en Muse.
0: Muse, ja. Mm. Niet goed?
1: Ja, nou, ik weet niet. We hebben laatst in de auto naar de Efteling gezeten, 1,5 uur, met een gedeelde playlist waar we elke keer Muse aan moesten horen van onze oudste zoon. Daar werd ik niet per se heel blij van.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, maar ik weet niet wat hij gedraaid heeft. Dit is dan het laatste album. En wat ik zo op internet lees, zijn heel veel mensen wel behoorlijk blij ermee. Dat het eigenlijk best een goede album is. En een samenwerking met Ellie Goulding. Muse is niet zo van de samenwerkingen. Die heeft, of tenminste zij, de band, hebben een paar keer met artiesten samengewerkt. Maar dat zijn er niet veel. Ik denk dat dat op één hand te tellen is. Ze hebben wel nummers geschreven voor andere artiesten. Maar ja, dit is nummer Hush. En we gaan het horen zo.
1: Nee, oké. Okay. Nou,
0: ja, en als het niks is, dan gaan we door met de klassieker.
1: Ja, ik was vandaag en gisteren was natuurlijk even op zoek naar nummers. En toen dacht ik, soms heb je zo'n mood. Dat zegt Ron ook wel eens. En dan ben je in een soort van bepaalde... Ja, dat je zoekt in een bepaalde periode of in een bepaald soort genre. En nu zat ik een beetje van oude top 40 liedjes. En toen kreeg ik deze ook ineens van de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Ja, dat is toch een heerlijk nummer, vind ik.
0: Zeker een heerlijk
1: nummer.
0: Dus
1: ik dacht, die zet ik er gewoon in. En daarna doe je gelijk het verzoekje? Die doen we er toch achteraan? Van Samuel?
0: Ja,
1: ja,
0: dan doen we dat.
1: Helemaal goed.
0: Van Sick Individual en Afrojack, The Last Time.
1: Oké, okay, nou.
0: Dus, maar eerst Muse.

0: Ja, The Last Time. Sick Individuals met Afrojack. Verzoekje van Samuel. Dankjewel Samuel voor jouw inbreng deze week.
1: Ja, was leuk.
0: Ja.
1: Oké, okay, we gaan verder. Wat heb je trouwens een... Misschien moet je daar ook wat aan doen, hè? Ik ben toch van de redactie, dus ik kan het nu wel zeggen. Dat liedje, dat wat je de hele tijd hoort dat op de achtergrond. Ja? Dat word ik een beetje zat. Nee, dat is een beetje stil. Maar je moet hem gewoon aanzetten. Maar misschien moet je iets anders zoeken daarvoor.
0: Ja, dat wat je dan?
1: Gewoon, ja, gewoon iets anders. Gewoon, dit is de hele tijd hetzelfde. Misschien moet jij, dat hoeft niet nu, maar dat, we gaan nu eerst verder. Dan kan je dat gewoon, neem het mee als feedback.
0: Ja, oké. Okay,
1: zoek gewoon een keer wat anders. Ja, dat het niet elke week hetzelfde is. Dan? Nee, ja, dat is wel leuk, maar dat is nog een beetje te vroeg.
0: Oh.
1: We gaan eerst op zomervakantie.
0: Oh.
1: Maar goed, we gaan door. Ik, nee. Of de tuin verbouwen.
0: Niet.
1: Nee, die vind ik ook niet zo leuk.
0: Nou,
1: nee.
0: Okay,
1: ik ben heel kieskeurig. Dus.
0: Die mag gewoon weer.
1: Nee, dit is een andere als die er net was hoor.
0: Nee.
1: Jawel. Oh ja, ja, dan hoor je net een introotje. Ja.
0: Of we kunnen ook die doen.
1: Nee. Nee, nou denk er maar even over na. We gaan verder.
0: Nummers die we zo meteen gaan draaien.
1: Ja, we gaan nu even verder. Kijk, ja. ik had het vandaag met onze jongste zoon over. Ik zeg, goh, heb je nog tips voor vanavond? Zijn er nog dingen die je leuk vindt? Nou, hij kwam met de volgende twee nummers.
0: Ja?
1: Ik denk dat dit iets te druk is. Nou, laten we daar later over verder praten.
0: Okay.
1: Ja, want ik denk niet dat de luisteraars hierop zitten te wachten. Maar hij kwam met de volgende twee nummers. En ik ben van degene die was eerst gaan draaien, die band. Zeg je band? Is het band?
0: Band, ja. Een band, band.
1: Nee, maar is het een band? Ja, toch?
0: Ja, het is een band.
1: Daar ben ik echt zelf ook wel fan van. En Ron weet ik ook dat hij daar fan van is. Dus ik dacht, nou, dan hebben we ook nog een beetje Rons geest in dit programma. Toch een beetje doorstromend. Komt verder op in het programma ook nog wat hoor, voor Ron.
0: Okay,
1: en dan draaien we Karma Police.
0: Okay.
1: Lekker nummer. En
0: weet
1: dan
0: je waar het nummer vandaan komt? De titel.
1: Nou, vertel. Ja?
0: Nou, het is eigenlijk een beetje een inside joke van de band.
1: Oh.
0: Want ten tijde van hun nummer / album promotie in 1995. Toen had je.
1: Hij doet net alsof hij dit zo uit zijn hoofd oplepelt, maar hij heeft ChatGPT die dat voor
0: hem opzoekt. Nee, zeker geen ChatGPT.
1: Okay.
0: Nee, maar het blijkt dat. Het was gewoon hun eigen grapje. En dan ging het eigenlijk over de baas en middenmanagement. Hè, van fuck you. Van als zij gewoon dingen deden die gewoon niet door de beugel konden. Dan zeiden ze altijd van. De Karma Police die komt wel achter die persoon aan. Dus het was een beetje een eigen grapje. En toen hebben ze uiteindelijk toch dit als titel voor een nummer gedaan.
1: Oh,
0: ja,
1: nou.
0: Een beetje de kapitalisme en dat vieze graaien en overlijken en dat soort dingen.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, heel interessant. Maar en het nummer daarna is Whiskey Myers. Nooit van gehoord.
0: Nee.
1: En dat nummer heet Broken Window Serenade. Nou, het komt dus van ons 19-jarige zoon. Van onze 19-jarige zoon. Ik was blij verrast door dit nummer. Dat hij dit soort muziek draait. Want ik, ik zeg, hoe kom je daaraan? Ja, van TikTok. Ja, tuurlijk, van TikTok of zo. Daar vinden die gasten al die muziekjes.
0: Ja, er worden heel veel oude nummers, goede nummers gebruikt voor TikTok-filmpjes.
1: Dus social media is niet alleen maar slecht.
0: Nee, het heeft zeker zijn positieve kanten. Maar er zit ook wel een hoop bagger.
1: Eens, maar goed. Dit is, dat zijn deze twee.
0: Nou, dan beginnen we met Karma Police.

0: Ja, Whiskey Myers.
1: Broken... Bijzonder, hè? Bijzondere keus.
0: Ja, bijzondere keus. Country, ja. En als je de teksten zo leest van iemand die dus naar zijn vriendin of naar vrouw krijgt, kijkt en die hem gewoon, die ziet er gewoon helemaal wegglijden tot aan de graf. Dus ja, dan denk ik ook, gezellig liedje. Dat haal je niet uit het deuntje.
1: Nee.
0: Want het klinkt redelijk vrolijk zo.
1: Ja, maar er staat wel Broken Window Serenade.
0: Ja.
1: Ja. Nou, oké, verrassend.
0: Ja, dat, ja. Dankjewel Martijn.
1: Ja. Nou.
0: Voor jouw inbreng.
1: Daar gaan we.
0: Oh ja, shit. Halleluja, halleluja, halleluja.
1: Ja, dat vind ik toch nou zo leuk, hè? Ik dacht, die houden er wel in. Maar ik kon niet zo goed kiezen, want er zijn een heleboel nummers. Ja. Ik had eigenlijk de tweede, die we zo gaan draaien. Maar toen kwam ik zit nog wel eens op Instagram. Eigenlijk moet je dat helemaal niet doen, want dan zit je weer in zo'n tunnel en dan zit je weer te scrollen.
0: Brain rot.
1: Maar dan zie je ook heel vaak filmpjes met hele leuke liedjes erachter. En dit liedje wat we nu als eerste gaan draaien, dat heet Voorjaars van Desireless. Nou, echt een heel oud. Dus ik dacht, nou, dat is toch typisch iets voor erbij te doen vanavond. Jij hoorde hem, jij zei gelijk, oh, dat is echt een oudje. Hij is uit 1987 en in die zomer werd het echt een hit. Daarna heeft zij, ze heeft nog wel meer albums gemaakt, die vrouw.
0: Maar niet
1: is,
0: dat je denkt
1: Nee. En toen is ze ook met pensioen gegaan, toen had ze het wel gezien. Maar dit is gewoon een heel lekker, vind ik ook, zomers liedje. Dus ik dacht, die moet er wel bij. Maar die ik eigenlijk had uitgekozen van Herin de Tuzicht, deze nog. Die is helemaal grijs gedraaid door de hele wereld. Dat is het nummer Hey Brother van Avicii.
0: Ja, Weile Avicii.
1: Ja, precies. Ja.
0: 2018 overleden.
1: Oh, is dat alweer zo lang geleden? Ja, dus dat is eigenlijk even super verdrietig. Was die ook 27? Wordt hij ook bij de club van 27?
0: Nou, dat weet ik niet, maar hij was natuurlijk erg jong.
1: Ja, super triest. Maar dit nummer is natuurlijk echt helemaal grijs gedraaid. Dus die had ik in eerste instantie hiervoor uitgekozen. Maar omdat ze allebei gewoon leuk en mooi zijn, doen we er gewoon twee, zei jij.
0: Ja,
1: dus vandaar.
0: Nou, daar komt-ie.

0: Ja, Avicii.
1: Uit 2013 was deze.
0: Oké, okay, 2013. Dat lekker. Blijft lekker. We gaan even heel snel door, want anders komen we een beetje in tijdnood. En dat willen we natuurlijk niet, want we willen de nummers laten horen. Volgende is Nerina Palot, Come Bring the Sun. Ik ken haar niet, maar ze gaat al x aantal jaren mee. En ze had deze nummer toen tijdens de pandemie geschreven, niet uitgebracht toen. En die heeft ze nu met een verzamelplaat alsnog uitgebracht. Het begint heel klein en dan langzamerhand gaat het naar strijkers, koren en...
1: Oh, cool. Ja, nou, dus, ik heb het nog nooit van gehoord. En dat nummer daarna, dat stond, dat vond ik ergens in een dingetje bij mij nog te draaien platen. Ik denk dat ik hem misschien zelfs een keer van jullie gepikt heb, maar ik weet het niet. Het is gewoon een fantastisch nummer. The Waves van Giant, Rooks en Solan en Rundfunk. Dan heb ik geen
0: Rundfunk.
1: Idee.
0: Oké, nou dan gaan we lekker luisteren. En dan ga ik ondertussen even kijken of we hem inderdaad al eerder gedraaid hebben. Ja. The Waves.

0: Ja, The Waves.
1: Mooi, hè?
0: Ja, of tenminste, nummer 1 The Waves. Van Giant Rock, Solan, Rundfunk. Nou ja.
1: Ja, nou, ik vind het ook echt een heel mooi nummer. Ik word daar heel blij van. Het bouwt zich ook heel mooi op.
0: Ja, het is heel graag. Het is dynamisch.
1: Ja, ik vind het echt heel mooi. Ik kwam het denk ik ergens tegen in release of zo. Release radar, weet ik het. Ik weet het niet.
0: Nou ja, maakt niet uit. Maar ja.
1: Ik dacht, prachtig. Het is mooi om te delen. En we hadden hem dus, je hebt hem wat opgezocht. We hadden hem nog niet eerder gedraaid.
0: Nee, zeker niet. Nee. Daar kwam het dan ook helemaal niet bekend voor. Dus,
1: nou, heb ik eens een keer wat nieuws.
0: Nou, yay. Dankjewel. Hey, we gaan het eerste uur afsluiten met nieuw uitgebracht Armin van Buuren. Onze techno of trans DJ, hele bekende natuurlijk. Hè? Mm-hmm. En al eerder een samenwerking gedaan met Adam Beyer, een Zweedse techno trans. Oh, ja, okay. Dus je krijgt een fusion die heel bijzonder is tussen de twee stijlen.
1: In de stijlen. Trant van Defcon is iets te heftig voor op de radio, doen we wel zoiets.
0: Dan doen we zoiets, ja.
1: Precies.
0: Dus,
1: okay.
0: Nee, dan gaan we dat lekker draaien en dan ga niet weg, hè. Nee. Blijf lekker luisteren.
1: Ik kan wel even plassen tijdens het nieuws.
0: Ja. Kan zeker.
1: Even wat drinken, pakken, chips. Ja, het is bijna weekend.
0: Bijna weekend. Ja, lekker hoor, joh, man.
1: Ja.
0: Dus No Mercy van Armin van Buuren en Adam Beyer. En ja, dan horen jullie ons dus in het tweede uur. DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: Savage, no mercy.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
3: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
2: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
2: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, zo glijden we weer het tweede uur in van Simon Air. Stay High met Van Toffelo en Hippie Sabotage.
1: Ja, en die is ook Zweeds. En we zitten dus in de Zweedse hoek, want Avicii was Zweeds. Die Adam Beyer was Zweeds. Deze meid is Zweeds. Ja. Ja, dit is echt, ik vind dit zo'n lekker nummer. Maar het is wel grappig, we hadden het er net buiten de uitzending even over, dat je dus besmet wordt met elkaars muzieksmaak. Want dat nummer wat we voor de break draaiden in het nieuws,
0: ja,
1: dat was een beetje de stijl van wat jij vroeger altijd draaide. Een beetje dat dance-achtige. En ik was echt anti-dance, want ik zat meer in de rockhoek, Oasis, Nirvana,
0: ja, al
1: dat
0: soort
1: alternatieve rock zat ik. En dat vond jij echt baggermuziek.
0: Ja, dat was alto.
1: Ja, en dat indie en zo vond jij in het begin ook helemaal niks. Daar moest je echt niks van weten. Dan dacht je, wat een gezeik. En wat depressieve muziek. En,
0: ja,
1: en toch in de jaren dat we samen zijn, heeft zich dat gemengd. En kan ik jouw muzieksmaak nu waarderen en jij die van mij.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar dat is ook een les. En het is niet zo dat je smaak dan in zoverre opeens van, oké, nu vind ik het leuk. Maar omdat je het veel meer gaat luisteren, ga je ook beter luisteren. En dan ga je ook luisteren naar klanken, hoe muziek, instrumenten samenspelen en de technische dingen erachter.
1: Ja,
0: en dan
1: of teksten die je luistert. Teksten, of,
0: en dan ga je het met een andere bril bekijken. Dan denk je, oh, dit is toch wel wat meer dan bagger of...
1: Ja. Ja, nou, ik heb het boek van Blautsen gelezen. Er staat verrassend genoeg vanavond geen lid van Blautsen in. Ik
0: niet
1: dacht,
0: eens.
1: Laat ik een keer niet dat
0: avond
1: doen.
0: Avond is nog niet voorbij.
1: Nee, maar dat staat er echt niet in. Maar ik heb wel zijn boek gelezen. En hij zegt ook dat het wel super jammer is dat zoals platforms zoals Spotify is natuurlijk prachtig. Maar mensen luisteren niet meer zoals vroeger een LP, A-side, B-side. Terwijl de mainstream muziek wat je hoort op Spotify, je klikt het weg. Het is de meest bekende nummers die je draait. En er zijn maar weinig mensen die echt een hele plaat van iets draaien. Nou ja, ik weet dat Ron het wel doet. Ik doe het zelf ook. Jij doet het ook. Want er zit een opbouw in een LP of in een plaat, zeg maar. En er zit er niet voor niks een side B aan. Zodat je dus, het is ook een soort verhaal wat een artiest vertelt. Dus het is jammer dat een platform als Spotify op een manier gebruikt wordt die niet passend is bij een plaat dan. Dan verlies je soms gewoon uit het oog wat de artiest daarmee bedoelt.
0: Nou ja,
1: want het is vaak een heel verhaal wat er verteld wordt.
0: Nou ja, van de huidige artiesten is natuurlijk bijvoorbeeld... kijk, of je ervan houdt of niet. En Taylor Swift heeft er altijd wel een verhaal bij. Ray. Dus record contains hope. Of dit music contains hope. De laatste album, dat gaat ook over seizoenen. En dat loopt ook door.
1: Ja, dat bouwt zich op
0: dat
1: in een plaat.
0: Dat bouwt zich op in een plaat, ja. Dus één nummer eruit pakken is heel mooi. Maar door het hele album...
1: Je mist de essentie dan.
0: Je mist de essentie, ja. En dat mis je inderdaad als je dus gewoon doorklikt.
1: Ja. Hij schreef ook van... Een artiest plaatst niet zomaar... Nou, doe die maar op 1, doe die maar op 2, doe die maar op 3. Nee, er zit een verhaal achter waarom een plaat opgebouwd wordt. Dat is ook met een hele setlist. Als je naar een optreden gaat... Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Maar het is een bepaalde sfeer die ze neer willen zetten. Of een bepaalde... gevoel of een energie die dan hoog of laag moet zijn. Dat heeft het mee te maken hoe ze een setlist maken.
0: Dan moet niet een mobieltje afgaan dan.
1: Nee, dat vond hij echt niet zo grappig, hè?
0: Nee, ik zou het ook niet
1: oké.
0: Ja, we waren bij Blautsen bij zijn theater solo optreden.
1: Waar is je achtergrondmuziek nu dan?
0: Waar die is? Hier?
1: Oh ja,
0: ja. Maar hij begon met zijn ukulele en startte hij het nummer in. Gewoon helemaal geconcentreerd. Ja, en hij is 10 seconden bezig. En dan gaat er zo'n kut mobiel af.
1: Mag je niet zeggen?
0: Ja, wel zeg ik wel.
1: Nee,
0: je gaat naar een theater toe, bioscoop of weet ik het. Zet het ding gewoon uit.
1: Ja, of op stil. Ik zet hem nooit uit. Maar op stil of op theaterstand,
0: weet ik
1: veel
0: wat je doet. Maar gewoon dat het ding niet afging.
1: Als blikken konden doden, had die persoon de zaal uitgemoeten.
0: Nou ja, hij pakte zich er zo.
1: Ja.
0: Maar ik snap het. Ik bedoel, je zit...
1: Helemaal je concentratie. Ja.
0: Nou ja.
1: Oké.
0: Nou, okay.
1: Vertel, wat gaan we doen?
0: Ja, Danielle Ponder, die heeft ook samen met, die ken ik dan niet, Rena Golden, nummer uitgebracht, Power. En dat is eigenlijk, ik moet even terug, Danielle Ponder is advocaat. En die heeft x aantal jaren geleden gedacht van, nou, ik stop met mijn werk en ik ga doen wat ik gewoon leuk vind en dus muziek maken. Nou, ze heeft al Rock Werchter gestaan. De mensen zijn helemaal lyrisch. Ze heeft ook het andere nummer die ik gedraaid heb. Some of Us Are Brave. Is de intro nummer van Cross. Dus de Alex Cross, zal ik maar zeggen. Die rechercheur van Amazon Prime. Dus
1: maar
0: dat zijn
1: boeken. Ik ken ze alleen als boeken.
0: Ja, maar er is ook dus een serie van.
1: Ja, maar ik lees de boeken.
0: Ja, en dus die heb ik al eens een keer gedraaid. Deze is uitgekomen. En dat gaat eigenlijk over het feit dat zij als 17-jarige naar Senegal is geweest op vakantie. En dat ze eigenlijk daar ook verrast was van de mensen die daar heel hoopgevend waren en vrolijk. En dat eigenlijk ook de meeste mensen die daar ook macht hadden, dus dat het ook de zwarte mensen waren en niet blanken. Dus dat had haar erg verrast. En ja, Power gaat eigenlijk ook over van de kracht die je gewoon kan hebben. En ik vind haar stem lekker. En ja, je houdt ervan of je houdt er niet van.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ja. En daarna komt Rest met Exhale en Expire. Het is gewoon een lekker nummer.
0: Ja, nou, ja, dat kan.
1: Niks meer, niks minder. Dat zegt Ron ook wel eens, hè? Daar hoef je niks over te zeggen. Het is gewoon een lekker nummer.
0: Gewoon een lekker nummer, ja. Dus Daniel Pander met Power.

0: Ja. Heeft hij niet van jullie gepikt?
1: Nee, zeker niet. Nou, hij stond er niet tussen.
0: Toch fantastisch. Ik vind dit echt fantastisch. Nou ja, goed. Ik weet niet. Ik vind het gewoon echt een heel mooi nummer. Gewoon, ja.
1: Het is groots.
0: Ja, ik vind het heel mooi. Zo'n nummer kan ik wel 10 keer achter elkaar draaien. Komt er straks nog eentje die ik 86 keer achter elkaar heb gedraaid.
1: Oh.
0: Maar dat is pas iets verder naar beneden.
1: Ik ga even scrollen. Oh, ja.
0: Nou, mag je zo buiten de uitzending zeggen welke je denkt dat het is dan?
1: Ik maak het heel spannend, maar ik weet het niet.
0: Nou, als je me een beetje kent, zou je het wel weten. Maar goed, ja. Waar zijn we gebleven? Ik ben helemaal de kluts kwijt nu. Je bent te ver naar beneden gescrollen. Oh. Ik zie dit niet meer, dus ik zie ook niet wat je nu gaat doen. Oh ja. Ja. Nou,
1: Generation, die heeft natuurlijk Storm 1 en Storm 2 uitgebracht.
0: Oh, ik dacht al, waar is dat nou van? Ja, dat is toch ook fantastisch. Die heb je hier ook al gedraaid, toch?
1: Ja.
0: Ja, heb je ook verteld hoe goed die clip is die erbij zat?
1: Ja, daar hebben we het over gehad. Met die jongens die allemaal apart getraind hebben in de gymzaal. Ja. Uit het zicht van elkaar, want anders raken ze helemaal de kluts kwijt.
0: Hebben we het over gehad. Jij met Ron.
1: Ja, dat is gewoon, blijft inderdaad een heel bijzonder nummer. Ik dacht, deze is nu uitgebracht, tenminste als single van dat album, Love and Tears, waar Storm 1 en 2 op staan ook. Ik dacht, ik ben benieuwd wat dat dan is.
0: Ja.
1: Of dat net zo goed is, of minder goed, of compleet anders.
0: En je hebt hem al geluisterd?
1: Klein begin.
0: Oh ja, dus het kan ook zijn dat het gewoon dikke shit is als je hem één keer aanzet. Dat je denkt, wat hebben we aangezet?
1: Ik kan me goed, ja.
0: Oké, dus we gaan hem nog even nabespreken straks.
1: We gaan hem even nabespreken.
0: Oké, en daarna komt echt een heel lekker nummer. Die heb ik gewoon in de top 40 lijst heb ik geopend. Ik dacht, Mercy van Daffy. Dat is gewoon een lekker nummer. En dan moet je heel hard meeschreeuwen. Vindt Ron ook altijd leuk dat ik dat zo goed kan. En wij hebben nog iemand in de familie die het heel goed kan. Dat is Martijn. Die kan het denk ik nog beter dan dat ik het kan.
1: Ja, die kent ook
0: die
1: wel
0: kent heel veel songteksten.
1: Ja.
0: Dus dit was een ophemeling van ons kind. Dus en door.
1: En door. Ben je er klaar voor dan?
0: Ik ben helemaal klaar voor. Ik ben benieuwd. Ja, Generation. Ik ben heel benieuwd. Ik hou mijn koptelefoon op.
1: Ja, Generation met Heart of Blue.

0: Ja, smeken, smeken om genade.
1: Ja, ik merk dat jij weer een beetje in de oude scene zit met je muziekkeuze vanavond. Je bent niet helemaal in de alternatieve hoek zit je. Alternatieve indie hoek, jaren 80, 90, oude lullen muziek. Je zit een beetje in de vibe van een beetje uptempo.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar zit je in,
0: ja.
1: Beetje.
0: Ja.
1: Zit allemaal een beetje in dat genre.
0: Genre. Ja,
1: ja, ik
0: zeker.
1: Weet niet of al onze luisteraars het konden waarderen, dat nummer van Generation. Je hebt hem al zo weer naar boven gescrollt. Ik ben blij dat ik het nog kon herinneren hoe het heette. Nou, ik vond het prima klinken. Je moet er wel van houden. Ik denk niet dat iedereen het leuk vindt. Ik denk dat Ron het niet echt heel leuk vindt. Maar je kan het volgende week nog even nabespreken.
0: Maar Ron is er niet.
1: Nee, dat snap ik. Maar het is wel leuk om te weten.
0: Ja. Nee, maar dat klopt. Maar ik denk dat dit ook weer zo'n album is met alle nummers die zijn weer aan elkaar gelinkt en een verhaal.
1: Ja.
0: En,
1: ja. Maar dat is met Storm 1 en 2 ook al. Dus dat, ja. Maar je moet ervan houden. Maar goed, dat is natuurlijk met alles. Maar dit is wel echt specifiek muziek. En dat is ook niet altijd passend. Daar hadden we het net ook al over. Als je bijvoorbeeld Muse in de auto draait, als je met een hele auto vol zit, dan vind ik het irritante muziek. Maar als je Muse gewoon draait, als je gewoon hier zit, dan is het helemaal prima.
0: Ja.
1: Dus, nou ja, dat.
0: Als soms voorbeeld. Moet je er ook echt voor zitten, hè, voor een nummer.
1: Ja, en dat is ook wat Ron zei toen met die van Kwoen, die plaat, zeg maar. Ja, daar moet je ook gewoon voor gaan zitten, dan moet je gewoon luisteren. Dat is gewoon, dat draai je niet zo even op de fiets in je oortjes. Dan moet je, dat is echt luistermuziek.
0: Nee, klopt helemaal. Of ja, klopt helemaal.
1: Ja, dus dat. Ja, dus ik hou daar wel van. Ook niet altijd, soms is het wel leuk om gewoon Mee te kunnen blaren en zo.
0: Blaren, ja.
1: Ja, en mee te kunnen blaren, dat kunnen we met de volgende twee sowieso. Want een Nederlandse blokje hoort er eigenlijk altijd wel een beetje bij. Want Nederlands muziek is tegenwoordig vandaag de dag niet meer weg te denken uit hitlijsten.
0: Nee, je hebt een hele lichting nu.
1: Ja,
0: hè,
1: van, het is echt bizar. Maar dit is een hele oude. Ja. Dit is echt een oudje. Van de Puma's, Mijn Houten Hart. Het is een combinatie van Dikhout en Akte en de Munnik.
0: Ja.
1: En dat het praatje ging toen rond dat het een oud schoolbeentje was. Maar dat is helemaal niet waar. Ze hebben gewoon
0: een lulverhaal bedacht. Dikke duim en rondgeslingerd.
1: En ze hebben ook maar twee nummers gemaakt. Zij maakt het verschil en Mijn Houten Hart. Nou, ik dacht welke van de twee zou ik nemen. Ik dacht, nou, ik neem deze.
0: Het is echt zo'n gelegenheid. En het kan maar best zijn dat, dat je opeens over een week hoort dat ze weer bij elkaar een nummertje maken.
1: En van Dikhout was ik vroeger ook best wel wel een fan van. Ja. Vond ik echt leuk. Dat was in de tijd, jaren 90 was dat. En wij zijn er toen samen, ik denk dat het misschien al wel eens verteld is hier, maar goed, voor de nieuwe luisteraars. Wij zijn er samen een keer geweest naar Martin Buitenhuis van Dikhout met zijn bandje. Ja, dat was eigenlijk gewoon een beetje dat je een beetje plaatsvervangende schaamte had.
0: Ja,
1: vond ik een beetje vergane glorie.
0: Ja,
1: hij stond daar met zijn korte shirt.
0: Geen kroptopje, maar
1: met zijn afgetrapte laarzen en een imago neerzetten wat niet meer past bij je leeftijd. Ik vind ook op een gegeven moment, kijk, de Rolling Stones staan ook nog op het podium, maar die staan daar niet meer zoals daar stonden toen ze jonger waren. Je ontwikkelt je ook en je groeit ook een beetje mee met je leeftijd. Ja, ik vond het ongepast. Maar dat vond jij ook. Dus,
0: het was een beetje, zoals de huidige jeugd zeggen, cringe.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, een beetje awkward. Een beetje,
1: ik vond het niet zo.
0: Ongemakkelijk.
1: Ja, dat zeg ik. Ik had een beetje last van plaatsvervangende schaamte. En dan met je biertje op het podium staan, denk ik, ja vriend, je bent geen 18 meer, je zit niet meer in een schoolbeentje, je bent gewoon een volwassen kerel, doe eens normaal. Maar goed, dat. En dan komt een nummer wat ik echt, dat was dus het nummer wat ik 86.000 keer gedraaid
0: Niemand
1: heb.
0: Kan blijven.
1: Ja, van Bente. Ik hou van Bente en dit nummer is gewoon.
0: Maar wat vind je van 3-2-1 dan?
1: 3-2-1?
0: Dat is het laatste nummer.
1: Maar die heb ik nog niet gehoord.
0: Oh.
1: Nou, ik luister niet elke week naar je, ik moet ook wel eens werken namelijk.
0: Oh?
1: Op donderdag. Ja, dat doe ik nog wel eens.
0: Oh, daar ben je dan al.
1: Ja, daar ben ik één.
0: Ja, waar is die vrouw, joh?
1: Ja, ik verdien het geld zodat jij hierin kan rijden. Dus, maar nee, die heb ik nog niet eerder gehoord. Dus dat zal ik nog eventjes luisteren.
0: Ja.
1: Maar dit is, dat heeft ze gezongen voor Typhoon, zoals iedereen wel weet. En daar heeft ze twee nummers heel mooi gecombineerd. En dat was heel emotioneel ook voor hem, omdat hij natuurlijk depressief is geweest. Ja. En heel diep heeft gezeten. Dus heel mooi nummer. Blijft mooi.
0: Nou, dan gaan we gewoon luisteren. Maar eerst dus de Puma's met Mijn Houten Hart. En daarna Bente.

dat ik achterblijf, angst in één adem. Wind, wind, dan niets dan leeg. En deze nacht is niet anders dan die.

0: toch zo mooi.
1: Ja.
0: Ik vind het zo mooi.
2: Ja,
1: ja, ik zat ondertussen wel dingen een beetje te lezen, maar je zit wel met...
0: Ik vind het gewoon echt zo mooi. Ja, sommige nummers die raken je gewoon echt in je ziel. Nou, dat is dit. Dat vind ik echt.
1: Ja.
0: Dus. Dat. Nou.
1: Nou, hè.
0: Nou, het volgende nummer is gewoon een heerlijk nummer. Het is van Apologize van Timbaland en One Republic. One Republic.
1: Ja, je hoeft je niet te verontschuldigen.
0: Nee. Ja, nee. Het is gewoon een mooi nummer.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Ik weet niet, daar hoef ik verder ook niks over te zeggen. Ja,
1: dan gaan we
0: toch?
1: Die gewoon draaien, ja. Dat maakt helemaal niet uit. En daarna heb ik weer even ook. Eentje, weer, ja. Dat hebben we eerder gedraaid. Maar ja, Imagine Dragons, ja. Ze hebben natuurlijk wel meer goede nummers gedaan. Maar ja, Children of the Sky, een Starfield song, dat is natuurlijk een nummer geschreven voor een computergame. En dit is ook zo.
0: Er zit toch ook die opbouw in? Ja, dit vond Ron ook echt een heel mooi nummer toen jij dat liet horen. Ja. Dat weet ik nog.
1: Klopt, ja. En ik dacht, die wil ik gewoon nog een keertje horen.
0: Dus. Ja, dat is heel simpel. Kijk, soms zijn dingen ook gewoon heel simpel. Dan is het gewoon muziek draaien omdat het gewoon
1: lekker is.
0: Niet omdat er een boodschap achter zit. Nee. Gewoon omdat het goed klinkt. Gewoon omdat we iets leuks willen draaien voor de luisteraars. En gewoon omdat we het zelf heel leuk vinden.
1: Ja, dus we gaan het gewoon lekker doen en lekker luisteren.
0: Precies. Ja.

0: Ja.
1: Ja, daar kun je verder niks over zeggen. Hoef je ook niks over te zeggen verder. Nee, dat is gewoon punt.
0: Dus,
1: punt.
0: Ja, groot. Ja, Starfield, een game.
1: Ja, dat ken ik dan niet. Maar Imagine Dragons ken ik wel. Ik vind zijn stem ook leuk. Dat herken je ook altijd meteen.
0: Dus, een herkenbare stem. Ja, klopt, ja. Helemaal, ja.
1: Nou, en dan het volgende nummer is...
0: Is ook een herkenbare stem.
1: Ja, Stromae. Dat is L'Enfer. Weet je wat dat betekent, L'Enfer?
0: Nee, vertel eens.
1: Dat betekent de hel. Heel gezellig.
0: Oh, nou, leuk. Maar, dat
1: hij
0: wel goed.
1: Ja, maar hij heeft dat nummer geschreven omdat hij gewoon heel erg depressief was en burn-out had. En in die tekst zingt hij ook over de depressie en de zelfmoordgedachten die hij heeft. En hij is... Daarna is hij dus ook een hele poos. Is hij in 2023 is hij gewoon gestopt met muziek maken. Want ik zat te kijken van wat doet hij eigenlijk vandaag de dag? Want ik heb dit nummer erin, maar ik denk je hoort eigenlijk niks nieuws meer van hem. Sinds 2023 heeft hij zijn wereldtournee toen geschrapt, omdat hij dat gewoon door gezondheidsproblemen niet aankon. En hij maakt inmiddels wel weer stap in de muziekwereld schijnt. Hij ontving eind 2024 een koninklijk ereteken. Van koning Philip van België.
0: Okay.
1: Maar hij heeft onlangs nog muzikaal van zich laten horen met de track My Malheur Enemy. Nou, samenwerking met Pom, geen idee. Wat onderdeel is van de soundtrack van de populaire, let op, Netflix-serie Arcane. Nou, die ken je wel.
0: Ja, die klopt, ja.
1: Dus misschien is het nog een keer een tip om die te draaien. Maar goed, ik heb geen idee of die weer terugkomt in de muziek. Maar nu blijft hij al een beetje achter de schermen.
0: Ja, misschien inderdaad gewoon lekker laidback. Gewoon lekker creatief bezig zijn. Ja, weet
1: je, als je dat niet aan kan. Dat is de keerzijde van de medaille natuurlijk.
0: Kijk, waarschijnlijk zal die van de eerdere jaren genoeg verdiend hebben. Om in ieder geval dit te kunnen doen.
1: Geen idee.
0: En je moet soms gewoon een stap terugzetten, want
1: anders eindig je net zoals Avicii bijvoorbeeld.
0: Ja. En het is heel mooi en leuk en dat je zo bezig bent en dat je opgepikt wordt en het gaat de wereld
1: viral,
0: over. Het wordt steeds groter en groter en er komen de platenmaatschappijen en
1: er
0: ze moeten van
1: wat
0: alles
1: van
0: wat van je.
1: Inderdaad, en weer een nieuwe plaat en weer nieuwe singles en ook singles die dus gedraaid worden.
0: En dan
1: dus
0: is
1: geld
0: het krachtig om te zeggen, nu even niet.
1: Ja, precies. Ja, als je het niet kan, dan kan je het gewoon niet, punt.
0: Nou ja, er zijn ook artiesten die natuurlijk gewoon... je ziet het bijvoorbeeld met een Taylor Swift die alles in eigen hand hebt. Ik bepaal gewoon wat ik doe. Vind ik het leuk? Vind ik het leuk? Ja. Doe ik het wel? Doe ik het niet?
1: Ja, en... die gaat trouwens volgens mij trouwen, hè? Dus gaat de geruchten rond. Morgen.
0: Oh, morgen. Ja, ik had al iets gelezen over
1: dat
0: de beveiliging nog groter is dan de NAVO.
1: Ja, NAVO-top. Ja, dat het nog geheimer is dan dat soort...
0: Dat is al best, ja. Dus, Taylor, alvast gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.
1: We komen even partycrushen. Maar we komen hierna nog even terug.
0: We komen hierna terug,
1: goed.
0: Stromae, L'Enfer.

0: Ja, prachtig.
1: Ja, dat naar achter trekken.
0: Je voelt gewoon dat je naar achteren getrokken wordt en dan weer verder.
1: Er zit een vertraging in en dissonant of zo. Ja, ik weet niet. Misschien zeggen we allemaal wel gekke dingen. Maar. Nou, goed. En dan is het verdrietige moment aangebroken.
0: Oh?
1: Ja, dat de uitzending bijna weer afgelopen is.
0: Jee, nu alweer.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Het is echt zo'n web gevoel.
0: Ja.
1: Ja, dat vliegt toch voorbij als je lol hebt.
0: Nou, dan moeten we wel even afsluiten met iets leuks, bijzonders.
1: Ja. Ik zocht natuurlijk speciaal voor Ron. Ik dacht, ik doe iets van U2. Dat zoek ik, want daar houdt Ron van, vind ik leuk. Maar toen vond ik dus dit nummer, het is een combinatie van U2 met Green Day. En dan zou je denken, wat een gekke combinatie, want dat is niet iets wat je zo snel samen zou zien.
0: Nee, het ligt wel een beetje van elkaar af.
1: Zij zingen samen het nummer The Saints Are Coming. En dat origineel is van de Schotse punkband The Skids. En dat nummer hebben zij samen opgenomen om geld in te zamelen voor een goed doel. En dat is Music Rising. En dat was aan de hand van de verwoestende orkaan Katrina in New Orleans.
0: Oh ja.
1: Dus de live première hebben ze opgenomen in de Louisiana Superdome in New Orleans. Dat was de thuisbasis van dat voetbalteam daar. Dat was de allereerste sportwedstrijd die er weer werd gespeeld in die stad nadat het was getroffen. En de clip, daar zie je dus, de videoclip zie je ook beelden van, die verwijzen naar de orkaan Katrina, zeg maar. Dus je ziet fragmenten van de overstromingen en de evacuaties en de enorme ravage daar toen de tijd. Dus het is een goed doel, nummer. Ja,
0: The Saints Are Coming.
1: Ja.
0: Ja. Dus, nou, dat is een mooie afsluiting. Hoeveel hebben we nog? Er is nog een klein half minuutje, dus we kunnen gewoon netjes afsluiten. Ik begin eerst even met de luisteraars, want die zijn het belangrijkste. Hè? Ja. Want we zitten niet in de lege lucht te ouwen
1: en
0: muziek de eter in te slingeren. Nee. Dus bedankt weer voor het luisteren. Ron, ik weet niet of je ook geluisterd hebt. Geniet nog even lekker van je vakantie.
1: Ja.
0: De mensen, alvast een heel goed weekend, want morgen is vrijdag. Sommigen zullen misschien vrij zijn en anderen niet. Sommigen moeten werken in het weekend, maakt allemaal niet uit. Maar weekend komt eraan.
1: Ja.
0: En Ilona, dankjewel.
1: Jij ook.
0: Ja, en the Saints are coming.

0: van de Noordwest-Veluwe. Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
0: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
2: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dan het weer vanavond. En vannacht droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een zakelijk conflict tussen vloerenlegger Jasper van Hassel van MVH-projecten en badkamerspecialist Afbouw in Stijl in Harderwijk heeft landelijke aandacht gekregen na een confrontatie tijdens opnames van Po-nieuws. De poging om het geschil voor de camera te bespreken mondde uit in een fysieke escalatie waarbij de politie moest ingrijpen. Volgens vakwebsite Wonen 360 draait het conflict om een langerslepend financieel geschil tussen beide partijen. Van Hassel stelt nog een vordering van 15.000 euro te hebben op Afbouw en Stijl, terwijl het bedrijf die claim nadrukkelijk betwist. Volgens Wonen 360 ligt het dossier inmiddels bij juristen en lijkt een minderlijke oplossing voorlopig niet in zicht. Een huisartsenpraktijk in Harderwijk is door het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg vrijgesproken van verwijtbaar handelen. Dat gebeurde na een klacht van een voormalige patiënte over de behandeling van haar verhoogde cholesterol. De vrouw stelde dat haar gezondheidsrisico's jarenlang waren onderschat en dat een latere dotterbehandeling voorkomen had kunnen worden. Ook klaagde zij over het uitblijven van een eerdere doorverwijzing naar een cardioloog en de registratie van haar familiegeschiedenis. Het tuchtcollege oordeelde dat de betrokken huisartsen hebben gehandeld volgens de geldende medische richtlijnen en dat er destijds geen aanwijzingen waren voor hartproblemen. En tot slot, de gemeente Zeewolde heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Tijdens een extra raadsvergadering op woensdag 1 juli zijn Helmoet Hermans van Leefbaar Zeewolde, Hans de Groot van de VVD en Erik van der Belt van de ChristenUnie benoemd tot wethouder. Samen met burgemeester Bram Harsma vormen zij het college voor de bestuursperiode 2026 tot 2030. De gemeente start daarnaast de procedure voor de werving van een vierde wethouder die niet afkomstig zal zijn uit een van de coalitiepartijen. Het coalitieakkoord vormt de basis voor het beleid in de komende 4 jaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: Dit is het tweede uur van Country Time.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. De provincie Gelderland blijft vasthouden aan de opgelegde dwangsom rond het ledscherm van de herstelhervormde gemeente in Putten. Het scherm moet worden verwijderd of verplaatst omdat het volgens de provincie in strijd is met provinciale regels voor buitenreclame langs de N798. De kerkenraad heeft eerder een uitsteltermijn van 6 weken gekregen om het scherm te verwijderen van de huidige locatie langs de provinciale weg. Die termijn is inmiddels vrijwel verstreken. De provincie benadrukt dat handhaving noodzakelijk is wanneer regels worden overtreden en wijst op mogelijke risico's voor de verkeersveiligheid door afleiding van weggebruikers, mede door de nabijheid van een rotonde. De VVD in Putten wil van het college van burgemeester en wethouders duidelijkheid over de rol van een duurzame energieinitiatief van de stichting Sportaccommodatie SDCP bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. De partij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Volgens de Puttenaar stelt de voetbalvereniging dat zij de gemeente heeft voorgesteld om warmte te winnen uit de kunstgrasvelden voor de energievoorziening van Halvinkhuizen. Na gesprekken zou de stichting echter geen terugkoppeling hebben ontvangen over de verdere behandeling van het initiatief. En tot slot, een huisartsenpraktijk in Harderwijk is door het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg vrijgesproken van verwijtbaar handelen. Dat gebeurde na een klacht van een voormalige patiënte over de behandeling van haar verhoogde cholesterol. De vrouw stelde dat haar gezondheidsrisico's jarenlang waren onderschat en dat een latere dotterbehandeling voorkomen had kunnen worden. Ook klaagde zij over het uitblijven van een eerdere doorverwijzing naar een cardioloog en de registratie van haar familiegeschiedenis. Het tuchtcollege oordeelde dat de betrokken huisartsen hebben gehandeld volgens de geldende medische richtlijnen en dat er destijds geen aanwijzingen waren voor hartproblemen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de